0: politie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Na een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. De Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat er toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM.

0: nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. De Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven, maar roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar

0: zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort en over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Voor 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afrit Markelo en de afrit Lochem 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Zevenaar 4 kilometer file. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Morris en I Just Might.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 11:07. Het is 8 juni op deze dag. En wat nog meer op deze dag, de eerste uitzending van het tv-programma Stuivers In vindt plaats op deze dag in 1968.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden oud-eigenaar van het bedrijf waar de Enschedese vuurwerkramp plaatsvond, heeft aangifte gedaan tegen de bewindslieden en ambtenaren van Verkeer en Waterstaat en Openbaar Ministerie. Farao Rudy deed dat ook al, maar de rechtbank zette na dienst overlijden de procedure stop. Lees je daar op 120.nl. En het is een eeuwenoude traditie. In processie door de straten iets van de Rooms-Katholieke geloof buiten de kerkmuren te laten zien. Dat gebeurde zondagmiddag in de binnenstad van Enschede tijdens de Koopzondag. Dat was een bijzonder schouwspel, zeg maar. Volgens de plaatselijke parochie gebeurde dat voor het eerst. En Enschede trekt €500.000 uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen met campagne voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Wil men dat doen, maar hoe effectief is die aanpak, dat is de vraag. Nou, overdag blijft het droog. Vanavond arriveren buien, mogelijk met onweer. Temperatuur vandaag in Twente rond de 22 graden. Welkom. Straks gaan wij onder andere ons bezighouden met zin en zang. We gaan het hebben over taalkundig onderzoek naar de woorden uit Twente. We gaan het hebben over spoken word in het jak in Lossen. En we gaan naar Fons Maathuis, want die heeft een boek geschreven. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker voor deze maandagochtend.

0: Art Wijn en Munnik hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente Wordt Wakker. Later in de show gaan we het ook nog hebben over de Vero Criterium Cup. Inmiddels zijn er 3 koersen, wat zeg ik, 4 koersen achter de rug.
1: Twente Wordt Wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 8 juni en vandaag op deze dag in 2000 boven Smilde. Daar botsten 2 lesvliegtuigen van de KLM Luchtvaartschool tegen elkaar. 1 vliegtuig stort neer en de andere maakt een noodlanding. 2 leerlingen en een instructeur komen om het leven. Dat gebeurde deze dag in 2000. Dan 1986, Kurt Waldheim wint de 2e ronde van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen, ondanks onthullingen over zijn oorlogsverleden. En 1978, de Nieuw-Zeelandse Naomi James, die voltooit als eerste vrouw solo de zeiltocht rond de wereld. Ze was vertrokken in Dartmouth, Avon, Engeland, op 9 september 1977 en was al 272 dagen onderweg. En ook nog een snelle score, deed ze 1978 op deze dag. 1972, in Vietnam maakt fotograaf Nick Oet de beroemde foto van het meisje Kim Phuc, dat na een napalmbombardement gillend wegrent. 1968 dan, in Londen, Engeland, wordt James Earl Ray, de vermoedelijke moordenaar van Martin Luther King, aangehouden. Hij zal levenslang krijgen en in 1968 in de gevangenis sterven aan de gevolgen van hepatitis C. Dan op diezelfde dag in 1968 de allereerste uitzending van het Afro-TV-programma Stuif S In. Legendarisch met Ria Bremen. Het programma zal lopen tot mei 1985. In 1965, tijdens de vliegdemonstratie van het stuntteam Whiskey 4 op de vliegbasis Woensdrecht stortten 2 T-33 straaljagers neer. Beide piloten komen daarbij om het leven, 1965 op deze dag. Gaan we naar 1942, Japanse vliegtuigen en onderzeeërs vallen Australië aan en voeren beschietingen uit bij Newcastle en Sydney. Dat zijn vergeten dingen die wij niet weten hier in Europa. Dus daar hebben we ons destijds niet druk over gemaakt. Wat gebeurde wel op deze dag in 1942? Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Mooi man van Manopoors Karrespoor komt binnen op 31. De Shoop Shoop Song van Cher op 30. En op 18, Modern Words van Extreme. De Gypsy Woman van Crystal Waters is al nieuw binnenkomer op 16. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Uiteindelijk worden nummer 9 staan afweken in de top 40 van deze 1-1 over Till It's Over van Lenny Kravitz. En die kwam op deze dag in 1991 binnen in de top 40 op nummer 29. Dan de top 3. Ring, Ring, Ring van De La Soul op 3. Op 2 The Last Train to Transcentral van KLF. En op 1 blijft staan The Wind of Change van The Scorpions. De nummer 1 van 8 juni 1991.

0: Het is Sienna Spyro, een material lover hier op Twente FM. Wees welkom, straks zoeken we zangers en zangeressen voor een project. Daar gaat Jan Marten de Jong alles over vertellen. En het volgende uur hebben wij Vons Maathuis, oud-politicus uit Denkeland. Die vertelt allerlei zaken die voor het publiek geheimelijk zijn. Dus dat boek is vorige week uitgekomen. Later in deze show. Eerst een streeknieuws.
1: Twente wordt wakker.
0: Zo ongeveer dan, hè. Gaat ongeveer aankomen, hè, geloof ik. Even zien. Gaat het goed komen, denk ik? Het is even... Ja, rooksignalen. Mooi zo.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 7:30, eerst hoogtepunt uit de nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
3: Dag Frans.
4: Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van mensen die geldproblemen hebben en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL gaan de bewindvoerders niet goed met gegevens om en kunnen hackers makkelijk toeslaan. Het schiet niet op met het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen, zoals Sisse. In een paar plaatsen mogen boa's daarvoor boetes uitschrijven, maar dat hebben ze de afgelopen jaren amper gedaan, meldt het AD. Israël en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. Iran stuurde raketten richting Israëlische doelen en Israël nam wraak. President Trump had premier Netanyahu juist gevraagd om dat niet te doen.
3: Frans, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Drie mannen hebben geprobeerd om in te breken bij verschillende winkels in Hengelo. Eerst sloegen ze toe bij een telefoonwinkel in de binnenstad, later bij een elektronicazaak op het plein Westermaat. In beide gevallen kwamen ze niet verder dan het metalen beveiligingshek. De politie heeft nu beelden van het drietal gedeeld. GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat een andere politieke partij al pro... Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige 4 jaar de oude naam blijft houden. En een opvallend gezicht dit weekend op het spoor in Twente. Er was te zien hoe een historische stoomlocomotief met een reeks wagons voorbij reed. De trein vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag met een oude elektrische locomotief vanuit het Duitse Bremen. In Bad Bentheim werd de elektrische locomotief vervangen door een op kolen gestookte stoomlocomotief. Vervolgens reed de trein verder richting Oldenzaal en Hengelo, met uiteindelijk Amsterdam als eindbestemming. En dan het weer voor Twente. Het blijft wisselvallig en fris met regen en temperaturen niet hoger dan 22 graden. Morgen wordt het met 17 graden nog een stukje frisser.
3: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wetdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1. Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk, richting het westen. 90 minuten over 10 kilometer stilstaand verkeer. Daarbij Kootwijk houdt er een verrekening mee op die A1. Dan de A35. Almelo-Zuid richting Wierdewest. Stilstaand verkeer 5 minuten over 3 kilometer. En andersom de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 12 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. Eén controle wordt er gezien, dat is in Hengelo. Op de Deldenerstraat, daar staan ze te controleren in beide richtingen.

Tunnelen. 20 seconds hier op Twente FM. Beste mensen, goedemorgen, wees welkom. Het is maandagochtend, dat gaat het weer doen. Nou, zon en dat door de hoge wolken heen. De rest blijft het tot aan de avond droog. Vanavond arriveren enkele buien mogelijk met onweer. Lokaal dan in dit geval. En dat wordt ongeveer 22 graden. Vanmiddag lekker. De rest van de week ziet het ongeveer hetzelfde uit. Dus geniet ervan, van elke zonnestraal die er is. Straks gaan we op zoek naar zangers en zangeressen. Ja, jij kunt ook meedoen voor een project eind dit jaar.

0: Shepherd hier op Twente FM maandagochtend in de ochtendshow. Het is kwart voor acht geweest.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jarig vandaag, populaire dag trouwens, om jarig te zijn. 86 geworden, Nancy Sinatra, zangeres. En Bonnie Tyler, ook vandaag jarig. Gaynor Hopkins heet ze eigenlijk, zangeres, wordt 75. Mick Hucknall van Simply Red wordt 66. Nick Rhodes van Duran Duran the Tucson is voor 64. En Doris Pearson van Five Star wordt 60. Gijs Jolink, 55, van Jovink en de Fruity Beaters. En Lindsay Davenport, oud tennis ster uit de USA, wordt 50. En Zita Vermeulen, zangeres en presentatrice, is 46 geworden. En kennen we Enzo Knol, want die is die vlogger. Die is 43. Ik zeg een mooie dag. En 82 wordt Boskeks.

0: Ex vandaag jarig wordt 82. Lido Scheffel, Sonny Anne onder andere. En nog veel meer platen natuurlijk. En mooie dag en gefeliciteerd. En over zingen gesproken, we gaan ook weer zingen met z'n allen. Ik bemoei me daar niet mee, maar zin en zang wel. En ook Jan-Marten de Jong, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want er gaat weer een project plaatsvinden, net als vorig jaar. Een kerstproject in Twente. En je zoekt dan wat medewerking, heb ik gezien.
1: Ja, dat klopt. Ja, Zin in Zang, dat is een soort pop-up koor voor mensen die het leuk vinden dus om te zingen uit Twente. En dat is inderdaad, met kerst zoeken we zo ongeveer meer dan 100 mensen om mee te doen.
0: Ja, dat is vorig jaar ook gelukt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben ons laten inspireren door wat ze ook wel Lessons and Carols noemen. Dat is, dan zing je kerstmuziek en daartussendoor zijn er teksten te horen. Alleen, wij doen het niet alleen met Christmas carols, maar ook met andere soorten muziek. En we doen ook andere soorten verhalen tussendoor. En dat sloeg vorig jaar heel erg aan. Toen hadden we 120 mensen die uit heel Twente die meededen voor 2 concerten. En dit jaar doen we 3 concerten.
0: Oké, doe maar weer, Jan-Marten.
1: Ja, het is, weet je, het is gewoon hartstikke leuk om samen te zingen. Ik denk dat heel veel mensen die in een koor zitten dat wel weten. En als je het met zoveel mensen doet, dus in dit geval meer dan 100... Ja, dat is helemaal bijzonder. Omdat het klinkt meteen heel vol natuurlijk. En zeker in, want we hebben 3 optredens dit jaar in de Grote Kerk in Almelo. Dan heb je natuurlijk heel veel galm en dan klinkt het helemaal mooi en vol. Dus dat is, dat is gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, ga je de mensen vooraf nog testen of ze kunnen zingen of een beetje bestemd zijn?
1: Nee. Als je met zoveel mensen zingt, de meeste mensen die meedoen, die hebben wel op een of andere manier aan koorzang gedaan in het verleden, maar dat moet niet. En ook als je niet als je het best wel moeilijk vindt in een koor, hè, want we zingen meerstemmig, dan word je meegenomen door de mensen die het wel gedaan hebben. En ja, er zijn wel heel veel mensen, en volgens mij ben jij er ook een van, die zeggen, ja, ik kan niet zingen. Maar als je samen zingt, is dat echt anders. Ik denk dat iedereen wel kan zingen.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee, ik zeg niet dat ik niet kan zingen. Maar we hadden toevallig van de week een meeting met wat DJ's bij elkaar. En toen moesten we wat geneuried worden voor een spotje. Ik treed voor de rest niet in details. Maar er zijn er een aantal die zich gewoon dan... die doen dat gewoon. En denk van, we zitten toch een paar goede stemmen bij. Maar er zijn er ook wel die denken, laat maar even, weet je. Er is ook een stukje een drempel, durf. Want ik denk ook dat iedereen kan zingen eigenlijk.
1: Ja, en weet je wat leuk is? Bij ons, we hebben een hele goede muzikaal leider, Samuel van Leuzen. Die is heel enthousiast. En je gaat dan automatisch wel mee, of zo. Het is, professionele muzici weten natuurlijk ook hoe je het beste uit mensen kan halen als het gaat om zang. En dat gebeurt ook wel. Dus dat helpt heel erg als je... Ja, op een goede manier wordt ondersteund, denk ik. Als je het vanuit jezelf moet doen, je moet zomaar gaan zingen, dat is niet per se heel makkelijk. Maar iemand die je daarbij helpt, dan gaat het gewoon beter. En we hebben 8 repetities in totaliteit vanaf september. Dus je gaat stukje bij beetje, ga je naar die optredens toe. In december, op 18 en 19 december. Ja, en juist dat met elkaar het samen doen. En het gaat niet... natuurlijk staat de muziek voorop, maar we willen ook iets vertellen met het concert wat wij doen. Daarom is het ook zin en zang, hè, zingeving en zang. En dat willen we ook in de repetities terug laten komen. Dus je zingt, maar je bent met elkaar ook bezig. Wat zijn we eigenlijk aan het zingen?
0: Mooi.
1: Je hebt het over thema's als gelijkwaardigheid en weet ik veel. Dat soort thema's komen steeds terug. En daar kun je het ook met elkaar over hebben. En dat inspireert enorm. Ja. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. En dat laat je ook zien aan de mensen die in dit geval in de kerk zitten. En dat helpt gewoon. Vorig jaar hadden we 2 keer uitverkocht huis. Nou, we gaan nu voor 3 keer.
0: Dat moet lukken. Ik denk dat dat gaat lukken. Geen enkel probleem. Zeg, mensen die in Twente die luisteren, die denken van... hé, ik wil wel meedoen. Aanmelden, dat gaat op, even kijken, apgen.nl, zin en zang, hè? Dat was het toch?
1: Ja, dat is inderdaad de website. Daar staat een filmpje op en daar staat eigenlijk alle informatie. Want ja, in zo'n gesprek kunnen we natuurlijk niet alles zeggen. Maar dat is inderdaad apgen.nl/zin-en-zang.
0: Nou, kom zo meteen ook nog op de website te staan op 120.nl en 20fm.nl onder dit item. Dus beste mensen, ga er naartoe. Meld je aan. En zing mee. Hebben we data trouwens? Oh ja, ik zie het. 18 en 19, hè, is december.
1: Ja, de eerste.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie.

0: informatie op deroezeberg.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Tot 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de N35 van Zwolle naar Almelo. Tussen Nijverdal Oost en Wierde West 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Richting Zwolle bij Wierde West 2 kilometer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: is Harry Styles, American Girls. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het dan over 8 juni. En vandaag op deze dag in 1968... de allereerste uitzending van het Afro-TV-programma Stuif S in met Ria Bremer. Vindt plaats dus op deze dag in 1968.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden oud-eigenaar van het bedrijf waar de Enschedese deze vuurwerkram plaatsvond, heeft aangifte gedaan tegen bewindslieden en ambtenaren van verkeerde waterstaat en het Openbaar Ministerie. Vader Rudy deed het ook al, maar de rechtbank zette na dienst overlijden in februari van dit jaar een streep door die procedure. Check het hele verhaal op 120.nl. En het is een eeuwenoude traditie en processie door de straten. Dat gebeurt her en der in Twente wel eens en gisteren ook in Enschede. Zo tijdens de koopzondag. In ieder geval was er de geloofsstoet die door de Enschedese binnenstad trok. Een sacramentsprocessie, in dit geval volgens de plaats hier de parochie, gebeurt dat voor het eerst in Enschede. En we blijven in Enschede. Ja, zeker veel nieuws daar op dit moment. Een 500.000 wordt uitgetrokken om het drugsgebruik in de stad terug te dringen. Met een campagne voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar hoe effectief is die aanpak? Dat is de vraag. Ook dat op 120.nl. Vandaag zon, later vanavond buien. Mogen met onweer en het wordt 22 graden. Straks gaan we op zoek naar Twentse uitdrukkingen. Hoe zit het precies? Een taalkundige zoekt daar antwoorden op. Nou, die gaan we helpen bij deze. En later dit uur ook Fons Maarthuis over zijn geschreven boek.

0: van. En het is de uitvoering van Bananarama met Stock, Aiken en Waterman op de achtergrond destijds in, wat zal het zijn, eind jaren 80. Hier op Twente FM. Nou, wie gooit wel eens een keer platbrood en dat soort dingen. We zijn op zoek naar uitdrukkingen en woorden uit de regio Twente. Tenminste, dat doet Amarins Jonker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, interesse in de taal, want je doet het uit alle regio's, of hoe gaat het precies?
1: Ja, dat klopt. Ik ben taalkundige, dus taal vind ik gewoon überhaupt interessant. En dan, uitdrukkingen of woorden die juist heel specifiek uit een regio komen.
0: Ja, heb je al heel veel verschillen eruit gehaald of lijkt het toch allemaal op elkaar? Want we hebben het hier ook altijd heel vaak over Nederlandsacties en over uitdrukkingen en woorden. Maar zoek je echt de Twentse woorden of ook, zoals in, wat ik al zei, uitdrukkingen die plaatselijk ook nog verschillen?
1: Ja, juist inderdaad waar het verschilt vind ik het interessant. Want dan kan ik zoveel mogelijk verzamelen. Maar goed, uiteindelijk is dit natuurlijk ook heel veel... je ziet ook dat tussen verschillende talen dat er heel veel dingen wel overeenkomen. En dat is juist ook wel heel interessant om te zien.
0: Ja, waar is je interesse vandaan gekomen?
1: Mijn moeder is Fries en ik ben zelf opgegroeid in Emmen. En dan heb je gewoon eigenlijk heel veel verschillende talen om je heen. Maar je merkt ook, ik heb in Leiden gestudeerd. Daar is veel minder oog voor streektaal. Maar daar hebben ze weer hun eigen taalvariaties die daar ontstaan, zeg maar. Bijvoorbeeld studententaal. En ik vond het gewoon zo interessant dat elke keer als je een nieuwe groep mensen ziet, dat die eigenlijk weer hun eigen geheimtaal hebben, zeg maar, binnen een bepaalde regio.
0: Ja. Hoe ga je dat zo meteen doen? Samenvatten in een mooi boek of op een website?
1: Het wordt allemaal samengebracht op de website. Dus het idee is ook dat gewoon openbaar is voor iedereen om in rond te kijken. Ook als je een taal leert bijvoorbeeld, dan kan je echt gaan kijken naar wat voor uitdrukkingen en woorden gebruiken mensen nou echt. In plaats van alleen maar naar een standaard taalkursus te gaan bijvoorbeeld. Het lijkt me ook heel leuk om daar bijvoorbeeld een samenvatting van te maken voor een bepaalde regio of juist uit verschillende regio's.
0: Wat zoek je? Wat kunnen mensen aandragen? Wat gaan we doen? Wat kunnen we voor je betekenen, Amarins?
1: Mooie woorden en uitdrukkingen uit de regio.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk de oproep. Ja.
0: Hoe kunnen we dat gaan verzamelen? Waar moet het terechtkomen dan?
1: Dat moet terechtkomen op de website. Dat is untranslatable.co.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Ja.
0: daar moeten we onze woorden dumpen, begrijp ik. Onze uitdrukkingen.
1: Precies, ja. Daar kan je ze toevoegen en uitleggen. En je kan natuurlijk ook aan toevoegen waar het precies gebruikt wordt. Dus je kan ten eerste een land selecteren. Maar daarbinnen kan je ook nog zeggen welke regio het specifiek wordt gebruikt. En dat mag je zo breed of zo klein mogelijk maken als je zelf wil, zeg maar. Dus je kan zeggen van dit is van een dorp. Maar je kan ook zeggen van dit is de Zuidoost-Twente. Of hoe je dat zelf definieert.
0: Goed zo. Nou, hoe meer hoe beter. Dus nogmaals, untranslatable.co. Dat is hem.
1: Ja,
0: ja. Goed zo. Nou, voor de mensen die denken van ja, vertel erbij even. Zometeen na te lezen op 120.nl, 20fm.nl zetten we het even bij het adres. Wanneer moet dit klaar zijn of is dit, gaat het eeuwig door, Amarins?
1: Het gaat eeuwig door, hoop ik.
0: Oh, wat een levenswerk wordt het, Amarins.
1: Ja.
0: Goed zo. Nou, mocht er nieuws zijn, mocht je toch nog dingen willen weten of wat dan ook, laat het ons weten. We horen het graag. En succes met het zoeken naar de woorden en uitdrukkingen uit Twente. Dankjewel.

0: hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over spoken words in het Jack Losser. Ja, ik denk, waar gaat het over? Nou, Wesley Elvis weet er alles over te vertellen. We gaan ook bellen met Fons Maathuis. Die is gestopt met de politiek, die gaat naar Spanje en die heeft een boek geschreven. En wat voor boek? Smakelijke details of onsmakelijke details. Straks horen we dat hier op Twente FM. Eerste streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is bijna 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Hackers kunnen makkelijk bij gegevens van mensen met geldproblemen en hulp krijgen van bewindvoerders. Die hebben namelijk hun websites niet goed beveiligd, waardoor gegevens van hun klanten in te zien zijn, meldt RTL. ING gaat op grote schaal AI inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. Gunstig voor de klant, zegt ING, dat ook zijn marktaandeel wil vergroten, meldt het FD. Een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Iran en Israël beschieten elkaar. Iran zou zijn begonnen en na een tegenaanval door Israël schiet Iran nu weer raketten af. President Trump riep Israël op niet te reageren.
0: Dankjewel, Frans. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Drie mannen hebben geprobeerd om in te breken bij verschillende winkels in Hengelo. Eerst sloegen ze toe bij een telefoonwinkel in de binnenstad, later bij een elektronicazaak op het plein Westermaat. In beide gevallen kwamen ze niet verder dan het metalen beveiligingshek. De politie heeft nu beelden van het drietal gedeeld. GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat een andere politieke partij al pro Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige 4 jaar de oude naam blijft houden. En een opvallend gezicht dit weekend op het spoor in Twente. Er was te zien hoe een historische stoomlocomotief met een reeks wagons voorbij reed. De trein vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag met een oude elektrische locomotief vanuit het Duitse Bremen. In Bad Bentheim werd de elektrische locomotief vervangen door een op kolen gestookte stoomlocomotief. Vervolgens reed de trein verder richting Oldenzaal en Hengelo, met uiteindelijk Amsterdam als eindbestemming. En dan het weer voor Twente. Het blijft wisselvallig en fris met regen en temperaturen niet hoger dan 22 graden. Morgen wordt het met 17 graden nog een stukje frisser.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1 tussen, Hengelo en Apeldoorn. Bij Deventer-Oost zit het dicht, dat is de afrit. In dit geval door opruimwerkzaamheden houden de verdenking mee, kan ze weerslag hebben. Op het wegdek, voor de rest Kootwijk-Voorthuizen, 5 minuten over 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Voor de rest valt het allemaal mee. Enorm rustig op deze maandagochtend. 1 controle wordt er gezien op de Deldenerstraat in

0: Vandaag overdag zon, tenminste, dat is de bedoeling. Wat wolken, vanavond kans op buien en zelfs een klap onweer. Hou er rekening mee. 22 graden worden vandaag, dus dat is goed om spoken word in lossen te doen. Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat me even uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Want spoken word in het jongerencentrum, tenminste in het centrum van lossen, te veel om op te noemen.
1: Ja, klopt. Juni is onze kunstmaand. En dat doen we in samenwerking met kunstbenden. Dus wel een algemeen bekend iets voor jeugd natuurlijk. Zeker. Om creatief bezig te zijn. En kunstbenden die gaat in samenwerking met ons. En nog een aantal lokale kunstenaars. Met onze kids aan de gang. Om eigenlijk bezig te gaan hoe je het beste kunt uiten door middel van kunst. En vorige week hebben we dans gedaan. En vanmiddag om 3:00 in het Jonge Activiteitscentrum in Lossen. Daar staat spoken word op het programma. En dat is eigenlijk dat je je leert uiten door middel van woorden op papier. En dat je die daarna ook nog een beetje op een leuke manier gaat uitdragen. Door te leren hoe je dat moet voordragen. Dat is eigenlijk wat spoken word is.
0: Dat is wel een ingewikkelde even in eerste instantie.
1: Ja, eigenlijk wel. En aan de andere kant ook niet. Want ja, kijk, songteksten, dat is spoken word eigenlijk. Gedichten, dat is eigenlijk spoken word. En eigenlijk is spoken word heel simpel. Want het is eigenlijk iets wat heel dicht bij jou staat. Om dat op papier te schrijven. En dat klinkt ingewikkeld, maar de mensen die dat begeleiden, die doen dat heel goed. En dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Dat jongeren eigenlijk van nature vrij snel oppakken.
0: Ja, ja. Ook begrijpelijker, begrijp ik eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Als het over begrijpen inderdaad. Nou ja, weet je, de pubers en jonge mensen die associëren zich heel veel met muziek. En songteksten zijn iets waar, daar leef je voor op die leeftijd. En eigenlijk is dat exact wat je nu gaat doen, alleen al wat meer vanuit je eigen zelf.
0: Oké, ja, ik verbaas me er ook over. Ja. Ik heb zelf dan ook kinderen, maar hoe ze die Engelse tekst ook oppakken. Ik denk, dat was vroeger helemaal niet aan mij besteed. Ik begon het alleen met te neurien. Tegenwoordig zingen ze alles mee en uiten ze zich ook daarin.
1: Ja, klopt, exact. En dat is ook wat je nu ziet. En dat is ook eigenlijk de korte, krachtige zaak van social media. Social media heeft natuurlijk, sommige dingen zijn wat minder. Maar dit soort dingetjes, daar zijn ze dan wel veel handiger mee.
0: Ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen, inderdaad.
1: Het heeft zijn voor-
0: Hey, dit vindt vanmiddag plaats. Om 3:00 gaat het in de praktijk. Allemaal verzamelen.
1: Ja, klopt. We hebben een aanmelding en er zijn volgens mij voor de spoken word dus max 15 kids, dacht ik. En we hebben al een vaste groep, dus als er nog wat meer kinderen bij willen komen om mee te doen, dan kan het altijd natuurlijk. Kunnen zich gewoon melden bij ons. Dat kan gewoon in het jonge activiteitscentrum, dan kunnen ze gewoon aanwaaien. Okay. Dus dat is geen punt. En voor volgende week staat er dan op de planning nog schilderen. Dan gaan we painten met de kunstenares hier uit de Overdinkel. En we gaan nog aan de gang met de laatste bijeenkomst en dan gaan we improvisatietheater doen.
0: Oké, dat is ook leuk. Fantastisch altijd. Ja. Hey, ik kan me niet voorstellen dat de jongeren het niet weten, maar stel dat de jongeren zijn in Lossen die niet weten waar het jongerenactiviteitencentrum is.
1: Ja, dat is op de oude voetbalkantine van SV Lossen.
0: Dat kan niet missen, hè? Nederlands vat toch aan mijn hoofd?
1: Dat kan niet missen, inderdaad. Even kijken.
0: Dat was een mooie dit, hè? Moeilijke vraag. Ja, hè? Goed. Nou, bij deze. En je bent er zelf ook, Wesley?
1: Ja, ik ben er zelf ook bij. Zeker.
0: Goed zo. Mocht er nu zijn, hals op de hoogte en succes vanmiddag. Dankjewel.

0: Never Dull en Deep Down hier op Twente FM. Het is vandaag wat bewolkt, zon en vanavond onweersbuien. Ik kan het niet vaak genoeg noemen, kun je het even checken of dat allemaal klopt vanavond. Uiteindelijk 22 graden wordt het vandaag, dat is de voorspelling. Het is net de politiek wat dat betreft, want soms gaan we links, soms gaan we rechts, soms gaan we door midden en soms zijn we helemaal de weg kwijt. Fons Maarthuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim.
0: Ja, de weg kwijt zijn we vaak in de politiek volgens mij, of niet?
1: Ja goed, maar meestal komt hij ook wel weer op zijn poortjes terecht. Alleen in dit geval slaat de weg helemaal naar rechts toe, richting Spanje. Dus en daar richten we ons op dit moment op.
0: Ja, je bent er klaar mee, hè?
1: Ja, je gaf vanmorgen aan dat de smakelijke en onsmakelijkheden in zouden vermeld worden. Nou, onsmakelijkheden staan niet in vermeld. Dus om dat even recht te zetten.
0: Heel goed,
1: zou
0: heel goed.
1: Impliceren dat het niet waar is wat erin staat, en dat is het wel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar nou goed. Ja, je hebt een boek geschreven, we hebben het er al eerder over gehad. Je bent gestopt als zijner in de politiek in Dinkeland. Daar drukte je aardig de stempel op. Velen zeggen, de luis in de pels. Je was oplettend. En je hebt ook heel veel dingen gezien die, waar mensen geen weet van hebben. En niet dat het allemaal hele zware zaken zijn, maar toch. Kun je iets uitleggen?
1: Nou goed, het boek gaat in ieder geval over hoe ik zelf 16 jaar politiek beleefd heb. Met heel veel mooie dingen, maar ook met zaken waarvan je denkt van, nou, als dat de inwoners eens wisten. Nou, en dat was de insteek van die boek. Om eens een keer een ander geluid te laten horen van dat het altijd prachtig en mooi is in de gemeente.
0: Ja, er gebeuren ook wat dingen gewoon achter de coulissen.
1: Ja, heel veel.
0: Ja.
1: Meer dan in een raadsvergadering of een commissievergadering, wat dat betreft.
0: Kunnen we dat simpel uitleggen met het woord spelletjes?
1: Ja, het is maar net hoe je daar naar kijkt. Hier staan gewoon zaken in die mij opgevallen zijn in die 16 jaar. En daar zal iedereen wat van vinden. Ja. Ik bedoel, kijk ik naar. Ik heb het boek sinds woensdag heb ik het uitgegeven. Ik had er 125 en ik heb er nu nog 4 over. En die 4 die heb ik gratis erbij gekregen van de drukker. En de rest is allemaal weg. Dus ja. Ik na de vakantie in midden juli moet nog even bekijken of we nog een tweede druk moeten maken.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat iedereen al het boek heeft. Of had je dit niet verwacht dan?
1: Nee, een dergelijke iets had ik niet verwacht. En ik vond heel opmerkelijk is dat de lokale politiek heel gretig hebben afgenomen. En ze waren allemaal benieuwd of ze er wel in stonden of niet in stonden. En sommigen heb ik teleurgesteld en anderen die zullen het niet prettig vinden dat ze erin staan. Maar goed,
0: okay. Ja.
1: Dat zei je dan maar zo.
0: Ja, ja.
1: Maar de recensies zijn goed. Een van de wethouders die appte mij nog van, ik ben er nog redelijk goed uitgekomen. Nou ja, goed, dat is ook al mooi te horen, maar ik heb ook andere recensies gehad. Die het recht uit mijn hart een boek vonden.
0: Ja. Dus. Ja, maar bij jou was het toch ook altijd wel in de politiek, het maakt me niet uit hoe ze over me denken. Ik zeg gewoon wat ik zeg.
1: Nou ja, goed, maar daarvoor zit je ook in de politiek. Anders moet je dat niet doen. Kijk, als je elk woord wilt afwegen. En er werd heel vaak verweten, en dat staat ook in mijn boek, de toon waarop ik het zegde. Maar goed, de laatste 4-5 jaar hadden ze goed in de gaten dat dat toch niet hielp. Dus ik denk dat zij het beste er maar van gemaakt hebben.
0: Heb je het al een beetje gemist?
1: In het begin wel, moet ik zeggen. Want je zit in zo'n ritme van elke week dinsdagavond en donderdagavond ben je weg. Maar dat begint nu. We gaan nu een compleet nieuwe fase in. Ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd.
0: Dus, maar ik neem aan dat je toch nog wel een beetje volgt. Of zeg je ook van, het is voor mij ook een letterlijk en figuurlijk gesloten boek. Ik vind het prima allemaal.
1: Nee, dat niet. Kijk, ik zal het altijd volgen. Maar ik zal er geen stempel op gaan drukken of ik zal er niets van zeggen van wat ik ervan vind. Dat is voor de nieuwe mensen. En ik denk dat het ook zo moet.
0: Ja, maar als je naar de huidige gemeenteraad kijkt, missen we dan een partij als, zoals jullie dat hebben gedaan of jij dat hebt gedaan in het verleden, Burgerbelangen?
1: Nou kijk, dat is eigenlijk nog te kort voor, maar ik denk niet dat in de huidige groep iemand is die er bovenop zit. Dat geloof ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk, het is allemaal een beetje gematigd, denk ik. Maar goed.
0: We gaan hem meemaken. Ja,
1: ja, politiek. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Ja.
0: Goed. Voor de mensen die dus een boek willen. Het boek is dus al uitverkocht. Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. En er komt misschien dus een tweede druk. Maar dat weet je pas volgende maand, begrijp ik, Fons.
1: Ja, ik ga nu eerst op vakantie. Ja. Er zijn nog boeken die liggen bij de boekhandel Brummelhuis in Oortmarsum Deernekamp. Daar zijn er denk ik nog wel wat te krijgen.
0: Ja.
1: Maar vanuit mijn voorraad moet ik helaas zeggen van dat lukt niet meer.
0: Nou ja, dan heb je het in ieder geval niet voor niets gedaan. Dat mag duidelijk zijn, hè?
1: Nee.
0: Zo is dat.
1: Nou ja, ik ben er heel blij mee en dat het ook zo ontvangen is.
0: Ja.
1: En dat iedereen ook in de lokale politiek gezegd heeft van nou, we willen wel lezen wat erin staat. En ik sluit ook af om te zeggen van ja, ik hoop dat iedereen en zeker de nieuwe raadsleden leren dat er meer is dan alleen een commissievergadering en een raadsvergadering.
0: We gaan hem meemaken, Fons Maarthuis. Ja. Je gaat nu, neem ik aan, op vakantie naar Spanje om dingen van klaar te maken, voor te bereiden.
1: Over een uurtje vertrekken we en we hebben donderdag hebben we de eerste bezichting van een huis.
0: Oké, okay. Dus het kan snel gaan, begrijp ik.
1: Het kan snel gaan, ja. Nou, maar goed, dat is de politiek ook, hè.
0: Ja.
1: Dus dat kan ook snel gaan.
0: Zo is dat.
1: Links of rechtsom.
0: Zo is dat. We horen graag of er nog een nieuwe druk komt. Fons Maarthuis, ik dank je wel en alvast een goede reis straks.

0: is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
1: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we naar een inloopbijeenkomst met Richard Kothoever.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Duurzaamheid in Wierden. We gaan naar Glanenbrug en naar de vierde criterium met Ashwin Cruz. En nu eerst zes op een rij. Zes platen zonder praten, beste mensen. Om te smullen. Plek nummer 6 laten we altijd even vrij voor een ingevlogen suggestie. Doe dat via de 1Twente-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie icoontje. We beginnen met Snap. Dit is de Power.

0: live-versie. De live-versie was de single. Dit is die studio-uitvoering. Leuk. Kom binnen via de 120 app. We hadden ook Bellamy Brothers, Jenny Burton, The Church. Ook lang niet gehoord. En DJ Bobo en Snap. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg. Even naar 9 uur. Mensen alvast welkom via de 120 app. Of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Duurzaamheid, ja, het gaat er bijna elke dag over. En soms zien we door de bomen het bos niet meer. En gemeente Wierden houdt inloopbijeenkomsten over het warmteprogramma. Wethouder Richard Korthoeven, goedemorgen.
1: Dag Wim, goedemorgen.
0: Ja, is dat om mensen bij te spijkeren voor het een en ander? Want ik ben soms ook een beetje de weg aan me kwijt met dit soort dingen.
1: Dat kan ik me voorstellen. We hebben een warmteprogramma liggen, een concept warmteprogramma dat ter inzage gaat liggen. En we hebben twee inloopbijeenkomsten georganiseerd om in ieder geval onze inwoners bij te praten en te informeren over wat er precies gaande is, zeg maar.
0: Oké.
1: En een warmteprogramma, alle gemeenten in Nederland moeten een warmteprogramma opstellen om aan te geven hoe ze in de toekomst om willen gaan met het aardgasloos bouwen, maar ook zeg maar bestaande woningen ombouwen naar aardgasloos.
0: Ja.
1: Nou, dat gaat de komende decennia plaatsvinden. De regering heeft gezegd in 2050 moet dat gerealiseerd zijn. Nou, een hele opgave. En kan ook niet in één keer. Nou, we hebben nu wat denkrichtingen op papier gezet. En wat een concept. En uiteindelijk is dat nu het bespreekstuk waar we met de inwoners over in gesprek willen.
0: Oké. Warmteprogramma denk ik ook meteen aan stadsverwarming. Dat hebben we natuurlijk niet. En dat gaat er niet gebeuren. Maar een beetje op die manier. En warmtepompen en toestanden.
1: Warmtepompen met name. Kijk, in Wierden hebben we geen grote warmtebron op dit moment beschikbaar. Er wordt een warmtenet erg ingewikkeld. Dus je moet kijken naar andere oplossingen. We hebben in de Weusten Noord, of de Weusten, de wijk de Weusten moet ik zeggen, hebben we een pilot lopen met een bodemnet. Waarbij nog steeds de woningen die erop aangesloten zijn wel een warmtepomp hebben. Nou, dat zou een oplossing zijn. Maar voor de rest zal het met name zijn individuele oplossingen voor woningen. En dan kom je groot terecht bij een warmtepomp.
0: Ja, zeker.
1: Alleen daar moet je wel zeg maar het elektriciteitsnet op orde hebben. En dat is in Nexus natuurlijk druk.
0: Ja, ja, ik zie allerlei mensen met de handen in het haar zitten. Ook mensen, nou ja, weet je, nou, inderdaad, het elektriciteitsnet is niet in orde. Dus we lopen allemaal tegen dingen aan. Misschien lijkt het zo hoor, maar misschien is het makkelijker dan gedacht.
1: Ja, kijk, als je een woning hebt die goed geïsoleerd is, die vloeren, wanden en dak en glas allemaal goed geïsoleerd is, dan kun je wat eenvoudiger overstappen naar een warmtepomp. Alleen woningen die zeg maar voor 1995 zeg maar, gebouwd zijn, die hebben net een wat mindere isolatiewaarde. Nou, en daar moet je dus eerst de schil zeg maar, goed verbeteren en dan pas kun je zeg maar, daar die overstap maken.
0: Ja.
1: Ja, een ander ding waar we mee bezig zijn is natuurlijk in Wierden is dat met groengas. We zijn samen met de CRDB en de coöperatie aan het kijken of we het mestvergisting met kunnen. Dat zou ook een oplossing zijn voor de aantal woningen.
0: Ja, ja. Hoe is het met die mini-kerncentrale? Daar heb ik met Wierden nog niet over gehoord.
1: Nee, ik las vanmorgen net in de krant dat de provincie zeg maar, toch met kernenergie aan de slag gaat. Nou, dat is wel de oplossing zeg maar, waar we in landelijk aan moeten denken.
0: Ja, zeker.
1: Als je kijkt naar landen als Frankrijk en Finland en dergelijke, dan zie je dat daar de CO2-uitstoot zeer beperkt is. En wel een constante bron van energie. En ja, goed, dat is wat we nodig hebben.
0: Ja, zeker weten. Nou goed, dat is de volgende stap. Even kijken, de avonden vinden even uit mijn hoofd. Nou, niet uit mijn hoofd, ik heb het hier ook staan. 17 juni en 18 juni plaats. 17 juni in Wierden, geloof ik, en 18 juni in Enteren.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Heel goed. Nou, we gaan het meemaken. Ik dank je wel, Richard Korthoeven, Wethouder Wierden. Mooie maandag.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Half 10, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
7: Dag Frans.
0: Opvallend veel autobranden in Den Haag en omgeving. Afgelopen nacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk, meldt Omroep West. En zaterdag was het ook al raak in onder meer Voorburg en Zoetermeer. Hackers kunnen gemakkelijk privégegevens van klanten van bewindvoerders achterhalen, meldt RTL. Info over medicatie of dwangsommen gaan naar oude e-mailadressen van bewindvoerders die niet goed beveiligd zijn. 2 explosies bij hetzelfde appartementencomplex in Rotterdam-Noord dit weekend. De laatste was vannacht, meldt Rijnmond. Op het pand werd zaterdagavond het woord snitch gespoten, oftewel verrader.
8: Frans, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. 3 mannen hebben geprobeerd om in te breken bij verschillende winkels in Hengelo. Eerst sloegen ze toe bij een telefoonwinkel in de binnenstad, later bij een elektronicazaak op het plein Westermaat. In beide gevallen kwamen ze niet verder dan het metalen beveiligingshek. De politie heeft nu beelden van het drietal gedeeld. GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat een andere politieke partij al pro Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige 4 jaar de oude naam blijft houden. En een opvallend gezicht dit weekend op het spoor in Twente. Er was te zien hoe een historische stoomlocomotief met een reeks wagons voorbij reed. De trein vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag met een oude elektrische locomotief vanuit het Duitse Bremen. In Bad Bentheim werd de elektrische locomotief vervangen door een op kolen gestookte stoomlocomotief. Vervolgens reed de trein verder richting Oldenzaal en Hengelo, met uiteindelijk Amsterdam als eindbestemming. En dan het weer voor Twente. Het blijft wisselvallig en fris met regen en temperaturen niet hoger dan 22 graden. Morgen wordt het met 17 graden nog een stukje frisser.
8: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest tussen Deventer-Oost en Deventer-Oost. Zit de afrit dicht. Verdorie. Hadden er even rekening mee opruimwerkzaamheden. Hij levert wat vertraging op richting Deventer. Houden even rekening mee. En dan een aantal controles. Onder andere op de A1, daar wordt gecontroleerd bij 92.7. Ook bij 40.4 wordt gecontroleerd. Op de A35 wordt gecontroleerd bij 64.5. En op de Deldenstraat in Hengelo, daar staat de controlepost ingericht. Volgens mij staat de Flexflitser, houd er even rekening mee. Alles flitsmeister.nl. En dit is Tiffany.

De nieuwe Mistbaan Trio schuilen hier op Twente FM. Af en toe komt de zon erdoor. Dat blijft er de dag zo vanavond weer regen en onweersbuien. Tenminste, dat is volgens het weerbericht de planning. En overdag blijft het 22 graden. En de komende dagen precies hetzelfde weerbeeld. Dus daar moeten we mee doen. Terug in de muziekgeschiedenis. We gaan terug in de tijd. Met Tom van Dranen gaan we richting 1990, 8 juni. Want het album van Mariah Carey verschijnt op Columbia 45202. Het debuutalbum van Mariah Carey. En het album heet ook Mariah Carey. De cd die komt op 30 juni 1990 binnen in de albumlijst van Billboard. Mariah Carey staat vanaf 2 maart 1991 11 weken lang op de eerste plaats. In Nederland blijft de cd op plaats nummer 5 steken in de LP-lijst. Op het eerste album van Mariah Carey staan onder andere There's Got To Be A Way, All In Your Mind, Alone In Love, You Need Me, Send Up From Above, Prisoner, Vision Of Love, een dikke hit voor Mariah Carey. En ook deze staat op het album.

0: Het is Mariah Carey en Someday. Album kwam vandaag op deze dag uit in 1990. Het album Mariah Carey. Uiteindelijk was dat dus haar debuut, zeg maar, in den landen en ter wereld ook voor Mariah Carey. Heb ik Jeroen Lams aan de lijn? Ik heb geen idee.
1: Ja, hallo, ja, goeiedag.
0: Oh, ja, het was even schakelen her en der met allerlei nummers en toestanden. Maar je bent er, dat is goed nieuws, want ja, we zijn ons toch wat zorgen aan het maken over Glanenburg. En dat doen jullie ook. Vertel eens even.
1: Ja, nou, wij zijn in Glanenburg eigenlijk een soort noodspreekuur opgezet de komende weken. Voor grote windhoos die is langskomen blazen in Glanenburg. Waar veel schade is aangebracht aan de daken van de woningen. En mensen problemen hebben met schuttingen die door de... Nou, er zijn best wel wat heftige foto's naar voren gekomen. En mensen hebben soms even wat vragen of hulp of wat steun. Of soms even een praatje nodig om even wat duidelijkheid te krijgen. En dat proberen wij hier te organiseren met partners, met de woningbouwvereniging, die zitten nu ook. Ook mensen van het jongerenwerk, van Noorderkracht. Danny, die helpt ons ook ontzettend om soms even om hetgene wat wij doen te verspreiden. Dus we proberen eigenlijk iedereen in de buurt die een probleem heeft rondom die windhoos snel te kunnen bereiken. En als ze vragen hebben waar ze niet uit kunnen komen, dat ze bij ons terecht kunnen.
0: Ja, dat is afgelopen zaterdag en gisteren is dit ook al geweest. Hè? Jullie meteen, boter bij de vis zoals het heet.
1: Mijn collega's die hebben eigenlijk gezegd, nou, wij gaan in het weekend, hebben we tijd, gaan we doen. En die hebben de deuren opengegooid, koffie, er is altijd wat smeermiddel, wat koffie en wat thee nodig om mensen te laten komen. Er waren direct al wel wat aantallen mensen die vragen en wat hulp nodig hadden.
0: Ja,
1: gewoon verzekeringsvragen. Soms ook even welke vraag kan ik het überhaupt het beste stellen, ook aan de verzekering als ik er niet uitkom. Als ik een vraag heb voor de woningbouwvereniging, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ja, dus tot nu toe gaat het goed.
0: Oké. Hey, hoe groot is de schade? Ik bedoel, het is niet natuurlijk heel Glanenburg, het is maar een klein gedeelte, maar toch is het enorm geweest, hè?
1: Ja, wat ik ervan begrepen heb, ik sprak net een bewoner die woonde aan de Preludestraat en die gaf ook aan, er is eigenlijk een soort strook van een windhoos, een soort mini-tornado, die door een strook van Glanenburg is gegaan, waar echt ook dikke bomen zijn omgewaaid. Ik was best wel onder de indruk van hoe grote bomen om zijn gevallen op daken en de hoeveelheid dakpannen en stukken dak gewoon die weg zijn gevlogen. Dus dat heeft echt wel wat schade aangedaan. De windhoos zelf heeft echt over best wel een strook van Glanenburg heen gegaan. Dus daar zag je ook echt bijna een streep van schade voorbij komen.
0: Oké. Hebben we ook te maken met ramptoeristen of valt het gelukkig mee?
1: Nee, dat tenminste niet, voor zover ik niet weet.
0: Hij moet het niet overdrijven, weet ik wel, maar toch, je weet hoe het gaat. Nee,
1: en wat dat betreft vind ik ook wel mooi aan de Glanenburgers, die zijn ook altijd wel vrij nuchter. Het is wat het is en ze pakken door en ze helpen elkaar ook. En voor ramptoeristen heb ik eerder ook elkaar een helpende hand bieden dan ramptoeristen.
0: Nee, heel goed. Nee, maar weet je, landelijke media pakt het ook op alsof er half Glanenburg is omgewaaid. Gelukkig zijn we er nuchter in, maar goed, nogmaals, mensen die geholpen moeten worden, want je zult maar schade hebben en de verzekering doet ook wat dat betreft altijd lastig. Even voor de mensen waar ze terecht kunnen vandaag.
1: Ze kunnen terecht bij de Dorpskamer. Dat zit aan de Schipholstraat 48B. Naast de speeltuin bij de 6. En daar kunnen mensen terecht voor van 9 tot 12 voor hun vragen. En door de hele week zijn er momenten dat mensen langs kunnen komen. Volgens mij is morgen ook van 9 tot 12. Ik zit ondertussen.
0: Ja, dat staat hier wel, ja. Klopt. De hele week van 9 tot 12, geloof ik.
1: Ja, en er is ook nog de wijkwijzer vanmiddag om van 2 tot 5, die is ook al geopend. Daar kunnen mensen ook wel terecht voor hun vragen. En als ze echt niet uit kunnen komen, mogen ze mijn collega's, kunnen ze ook via Inclusio, kunnen ze ons ook even bellen om te kijken of we via die kanalen wat kunnen doen.
0: Goed zo, dankjewel Jeroen Lams.

0: hebben.
1: I'm on fire. Ja, het heeft niks met Glanenbrugge te staan, hoor, die fireball. Maar ja. Zou ik bijna een vergelijk kunnen maken. In ieder geval zeg maar de inloopochtend nog tot aan 12 uur. Dat gaat dan de hele week. Jeroen Wams vertelde erover hier op Twente FM. En nu gaan we naar Eswin Crudus. Vero Criterium Cup. Eswin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Ja, het was een drukke periode. Vorige week twee tegelijk. En afgelopen weekend hadden we ook een ronde. En jij weet er alles van, hè?
2: Ja, gelukkig wel, inderdaad. Dus je kan wel zeggen dat de Vero Criterium Cup Twente ook on fireball was. Met inderdaad vorige week een dubbel weekend, de ronde van Wierden, de grote prijs Jos Lammertink op zaterdag en op zondag de ronde van Aalten. En gisteren was de ronde van Zutphen. En dat was een mooie zonnige wielerronde op een heel mooi parcours. Want de ronde van Zutphen wordt verreden in het stadscentrum van de Hansestad.
1: Prachtig.
2: Op die mooie keitjes die ze daar hebben. Met een klein licht oplopend centrum als je binnenrijdt. En dat was een hele mooie wielerronde in alle drie de categorieën eigenlijk. We hadden de klasse 1 en de junioren samen aan de stad staan. Zoals we eigenlijk in alle wedstrijden dit jaar hebben van de Vero KTM Cup Twente. Dat is alle 7 dus. Die ging al vroeg van start om 1:15. Om 2:45 reden de vrouwen. Waar tussendoor nog drie dikke banden, Rabobank dikke banden races werden verreden. Met een totaal van 100 deelnemers. Wat ook een heel groot aantal is. En dan werd afgesloten om 4:45 met een wedstrijd voor de elite belofte mannen. En dan werden eigenlijk alle drie spektakelstukken, om het zo te zeggen. Dat was wel mooi om te zien. We hadden een peloton van, ik denk, in elke wedstrijd tussen de 40 en de 50 deelnemers, wat gewoon hele goede deelnemersaantallen zijn. Waar we bij de klasse 1 een kopgroep van 4 renners hadden. En die 4 renners die maakten een mooie koers van. En uiteindelijk eindigde dat in een sprint met die 4 mannen. Waarbij Erwin van Leijen, die vorig jaar ook al meerdere keren een wedstrijd wist te winnen, die wist aan het langste eind te trekken. Bij de vrouwen bleek ons snappen juist weer niet mogelijk te zijn. Daar probeerden ze het wel vaak en ging het ook echt op een lint. En dan merk je wel in zo'n criterium dat het hard gaat als dat gebeurt. Maar dan werd het een massasprint en daar kwamen ze eigenlijk breed uit de laatste straat in. Wat dan wel weer mooi was om te zien. En waar Marit Sente uit Goor uiteindelijk, en zeker niet voor het eerst in een wedstrijd in de Vero Criterium Cup Twente, de snelste was in de massasprint. Daar was het wel Hanneke Mulder die de leiding in het klassement al in handen had. En dat hield ze vast. En vervolgens was de wedstrijd voor de elite belofte mannen was wel echt het spektakelstuk van de middag. Want ik weet niet hoeveel aanvallen daar zijn geweest. Maar daar was het de ene na de andere die probeerde vandoor te gaan. Dus uiteindelijk Mikael van Tintel die lange tijd op avontuur was met Jelle Schieffer. Een renner van Senza Canjes van Canjes. Wat toch bij Zutphen in de buurt toch wel een beetje de regionale wielenploeg is. En die leek ook echt goed weg te rijden. Die hadden een halve minuut met z'n tweeën. Maar dat was toch wel buiten een aantal mannen gerekend. En dat was vooral de leider in het klassement, Peter Schulting. Die tot nu toe in de 2 wedstrijden die al verreden waren voor de elitebelofte, had hij in Hengelo in de ronde van de 5 de overwinning gepakt. En was hij vorige week achter een Duitse deelnemer, was hij tweede in de ronde van de Aalten. Die stond er al heel goed voor. Die zag denk ik het gevaar met onder andere voormalig vorig jaar winnaar van de Criterium Cup Tim Nederlof, Olaf Wallinga en Danny Turkstra. Wisten zij uiteindelijk bij die 2 mannen aan te sluiten. Daarop leek het ook nog weer dat de peloton nog weer dichterbij kwamen. Die kwamen dat uiteindelijk niet, werden uiteindelijk uit koers gehaald, mochten we 3-4 ronden eerder afsprinten. En toen ging het dus tussen die 6 man. En Van Tintelen, die dus al heel veel werk had gedaan, die dacht terwijl het net opsplit.

0: Tour. Nou, dan ben je wel echt een grote renner als je wilt de renners kunt kloppen.
1: Zeker.
0: En ja, inmiddels wat ouder en gezegd van, weet je, ik ga toch nog, ik vind het fietsen nog leuk, ik ga wel door. Ik ga niet, wat je dan heel vaak ziet, terug naar de klasse 1, maar ik blijf gewoon bij de elite rijden. Ja, en vorig jaar hadden we met Tim Nederlof, die nu ook weer in de kop staat, een eindwinnaar van in de 40 zelfs, die het nog altijd kon. Ja, en Schulting bewijst ook, want hij doet het allemaal alleen. Hij heeft geen ploeggenoten bij zich, waar anderen gewoon met ploegen van 4, 5, 6 man rijden. En dat hij nog steeds heel erg sterk is. En dat is ook een mooi affiche, want het is ook Schulting die onder andere richting iedereen roept en adverteert dat ze absoluut de criteria moeten gaan rijden, dat het hartstikke leuk is. Dus dat een betere leider kun je misschien ook qua toonbeeld wel niet hebben, zeg maar.
1: Helder verhaal, hartstikke goed. Nou, ja. Een mooi wielerspektakel op regionaal niveau. De vierde Criterium Cup Twente, ondanks Aalten en ondanks Zutphen, maar mooie toevoegingen. Wanneer is de volgende?
0: Die is zondag 28 juni. Dat is de Broekhuis wielerronde van Oldenzaal. En dat is de ene laatste. En dan rijden de klasse 1 en de elite belofte. De vrouwen dus eenmalig niet. En dan op waar de elite belofte zelfs hun finale hebben. En dan op donderdag 27 augustus de Victa-ronde van Bonne met de vrouwen en de klasse 1 als finale wedstrijd.
1: Goed zo. Jij houdt ons op de hoogte. Edwin Crudus, dankjewel. Ja.

0: Mark, Mark, Jordi en Richard, tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB.

0: AB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Er raakten er 130 gewond. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag worden we op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente.

Sapphire van Ed Sheeran. Goedemorgen, maandag vandaag. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Ik wel, lekker met de oldtimers de deur uitgegaan en ontzettend veel gewerkt afgelopen weekend. Ja, dat hoort er ook bij. Mijn stem heeft er een beetje onder geleden, maar we gaan ons best doen tot aan 1 uur. Nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Ik ben nu Bruno Mars, hier is Risk It All op Twente FM.

have a little faith. Salmieu met Have a Little Faith. En Imagine Dragons ervoor met Follow You. En Whitney Houston, So Emotional. Kijk even naar het weer. Naar een toch wel bewolkt weekend. Komt de zon nog heel langzaam weer aan te pas. Houd nog niet over, maar het zit eraan te komen. Temperatuur vandaag stijgt tot een 21 graden. Er is nog altijd kans op een kleine neerslag. Komende week verloopt eigenlijk best wel een beetje fris. Temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. De gemeente Enschede trekt een 500.000 euro uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen. Met een campagne, voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar Tactus, dat verslaafden helpt, twijfelt aan de effectiviteit van die campagne. Alleen een poster is niet genoeg, zo zegt een woordvoerder van de zorginstelling. Drie mannen hebben geprobeerd om in te breken bij verschillende winkels in Hengelo. Eerst sloegen ze toe bij een telefoonwinkel in de binnenstad, later bij een elektronicazaak op het plein Westermaat. In beide gevallen kwamen ze niet verder dan het metalen beveiligingshek. De politie heeft nu beelden van het drietal gedeeld. En een opvallend gezicht dit weekend op het spoor in Twente. Er was te zien hoe een historische stoomlocomotief met een reeks wagons voorbij reed. De trein vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag met een oude elektrische locomotief vanuit het Duitse Bremen. In Bad Bentheim werd de elektrische locomotief vervangen door een op kolen gestookte stoomlocomotief. Vervolgens reed de trein verder richting Oldenzaal en Hengelo met uiteindelijk Amsterdam als eindbestemming. En dan het weer voor Twente. Het blijft wisselvallig en fris met regen en temperaturen niet hoger dan 22 graden. Morgen wordt het met 17 graden nog een stukje frisser.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Niels de Lange op Twente FM en World of Hurt. De gemeente Hengelo is benieuwd naar de mening van vrouwen als het gaat over veiligheid in de openbare ruimte. Hoe voel jij je als vrouw in de openbare ruimte van Almelo? Laat het de gemeente weten. Hè? Voel je je veilig, onveilig? Zijn er plekken waarbij je denkt, die mijd ik liever? Ze willen het graag in kaart brengen. En dat kan tot en met vrijdag de 26e aanstaande via de website praatmee.hengelo.nl. Beep.

Break My Heart van Rondé. Shakira daarvoor nog met de actuele single Zoo. Ja, de 22e editie van het Stift Festival zit er langzaamaan weer aan te komen. Van 21 tot en met 28 augustus. Het thema dit jaar is Roots and Wings. Een veelzijdig programma waarin afkomst en toekomst, traditie en vernieuwingen samenkomen. Er zijn weer veel internationale topmuzici en aanstormend talent te bewonderen. Zet het dus in je agenda van 21 tot en met 28 augustus. Het Stift Festival in Weerselo. En meer informatie uiteraard te vinden via de website stiftmusicalfestival.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan te pest of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan

0: van afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Momenteel 3 kilometer en een kwartier extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Ander groot succes was Dan, I Wish I Was Your Lover. Goedemorgen, tweede gedeelte is dit op de maandag van 8 juni. Tweede gedeelte van de uitzendkracht op Twente FM. Weer voor vandaag, temperatuur stijgt tot een kleine 21 graden. Voorlopig even de warmste temperatuur voor deze week. Morgen gaat de temperatuur wat verder onderuit tot zo'n 17 graden. Woensdag en donderdag zelfs zo'n 16 graden. Elke dag bestaat er nog wat kans op neerslag. De wind komt vanuit het zuiden tot zuidwesten met kracht 3.

Aja Gugu met zanger Limaal, die ook nog eens een solo hit scoorde met The Never Ending Story. Aanstaande zaterdag, dan is het 13 juli, dan is er vanaf 10:30 tot 12:00, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, afdeling Oldenzaal, een lezing. Henrike van Engelenburg neemt je dan mee in de wereld van leven naast autisme. Niet als probleemverhaal, maar als dynamiek. En als je erbij wilt zijn, je bent van harte welkom in de bibliotheek van Oldenzaal.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen. De gemeente Enschede trekt 500.000 euro uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen. Met een campagne, voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar Tactus, dat verslaafden helpt, twijfelt aan de effectiviteit van die campagne. Alleen een poster is niet genoeg, zo zegt een woordvoerder van de zorginstelling. Drie mannen hebben geprobeerd om in te breken bij verschillende winkels in Hengelo. Eerst sloegen ze toe bij een telefoonwinkel in de binnenstad, later bij een elektronicazaak op het plein Westermaat. In beide gevallen kwamen ze niet verder dan het metalen beveiligingshek. De politie heeft nu beelden van het drietal gedeeld. En een opvallend gezicht dit weekend op het spoor in Twente. Er was te zien hoe een historische stoomlocomotief met een reeks wagons voorbij reed. De trein vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag met een oude elektrische locomotief vanuit het Duitse Bremen. In Bad Bentheim werd de elektrische locomotief vervangen door een op kolen gestookte stoomlocomotief. Vervolgens reed de trein verder richting Oldenzaal en Hengelo, met uiteindelijk Amsterdam als eindbestemming. En dan het weer voor Twente. Het blijft wisselvallig en fris met regen en temperaturen niet hoger dan 22 graden. Morgen wordt het met 17 graden nog een stukje frisser.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay. Cabaretier Tom Gerrits speelt morgen zijn voorstelling Dit zijn de echte in het Verborgen Theater in Boekelo. De voorstelling combineert cabaret, muziek en persoonlijke verhalen rond de zoektocht naar geluk. Gerrits stond eerder in de halve finale van het Amsterdams Klein Kunstfestival. Je bent van harte welkom. Morgenavond begint de voorstelling om

beetje toepasselijk voor vandaag en misschien wel de komende dagen. Hier comes the rain again, want kans op regen blijft elke dag zeker nog bestaan de komende dagen. We kunnen in Nederland toch wel af en toe een beetje zwart kijken. Er zijn namelijk steeds meer theaters in Nederland die kinderen gratis toegang willen bieden om kennis te laten maken met voorstellingen. Dat gaat onder meer plaatsvinden in Enschede. Maar commerciële producenten die zijn er een beetje huiverig voor. Die vinden dat oneerlijke concurrentie. Terwijl je eigenlijk positief zou moeten kijken om wat meer jongeren weer naar het theater te krijgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl.

0: planten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Vriezenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan hij eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Zangeres Pink, ach, dat is een eendagsvliegje. Nou, ze heeft zich wat dat betreft ontpopt tot een groot succes. Groots artiest met onder meer deze Trustful als een van de vele successen. Ja, de Formule 1 afgelopen weekend, zullen we het er niet over hebben? Het was wel een bijzondere wedstrijd, maar dat gold niet voor Max. Die zat er 10 minuten al op zijn eigen kamertje te kijken. Op de televisie heb ik zo het idee. Komend weekend weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want het Formule 1 circus is ondertussen alweer onderweg naar Barcelona. Komend weekend wordt daar de race gereden. En die vindt ook weer plaats aan zo'n zondagmiddag om 3:00.

Natasha Benningfield en These Words, cursisten van Kaliber Kunstenschool, verzorgen komend weekend de Kaliber Show in het Muziekcentrum Enschede. Tijdens de tweejaarlijkse voorstelling zijn optredens te zien van het gebied op het gebied van muziek, dans en theater. En vooraf kunnen bezoekers in de foyer verschillende instrumenten uitproberen. Dat is een lekkere combinatie. Zaterdagavond begint dan om 7 uur en zondagmiddag vanaf 4 uur. De kosten zijn €15 voor volwassenen en €7,50 voor kids.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. De gemeente Enschede trekt €500.000 uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen, met een campagne, voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar Tactus, dat verslaafden helpt, twijfelt aan de effectiviteit van die campagne. Alleen een poster is niet genoeg, zo zegt een woordvoerder van een zorginstelling. Veel pleinen van middelbare scholen in Twente bestaan uit tegels, fietsenstallingen, prullenbakken en een verdwaalde picknicktafel. Dat moet anders, vindt de provincie Overijssel. Er is daarom een regeling opgezet waarbij scholen in het voortgezet onderwijs geld kunnen krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein. Via het provincieprogramma Natuur voor Elkaar hebben inmiddels al zo'n 250 basisscholen een groene schoolplein gekregen. Nu zijn dus ook de scholen in het voortgezet onderwijs aan de beurt. En GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, Pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat het een andere politieke partij al Pro Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige raadsperiode van 4 jaar die oude naam blijft houden. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig, met hier en daar regen. Morgen wordt het met 17 graden nog een stuk frisser.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 en de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

eens een post tegen op Facebook dat ze een hulptreden geven. En dan loop ik altijd een beetje te twijfelen, toch? Leuk om misschien weer heen te gaan. Schallenberg, nog altijd Still Going Strong. Dit was een van de vele successen. And I Can Make You Feel Good. Je luistert naar Twente FM. Als je lekker in de boterham zit, eet smakelijk tijdens deze lunch.

Eric Clapton, Gozer Ties met een van de vele hits. Het nummer Forever Man. En Bruno Mars hoorde hier de vorige met I Just Might. Dat was hem voor vandaag de uitzendkracht voor 8 juli. Precies 30 jaar geleden hadden we een zonnige nummer 1 hit van Los Del Rio. De Macarena stond 30 jaar geleden namelijk op nummer 1 en bleef daar voor 4 weken staan. En op de dag van vandaag hebben we afscheid genomen van voetballer Ronaldo. En dat gebeurde tijdens de feestwedstrijd tussen Brazilië en Roemenië. En

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluur lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget adres.

0: ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is weer aansluiten op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file van 3 kilometer en 10 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark.

Muziek van Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy bij Twente FM. Ja, ik ga tegenwoordig door het leven als getrouwd man. Ik heb een ring om de vinger sinds de afgelopen zaterdag. En ik heb nooit het om de vingers, dus ik zit de hele tijd aan te friemelen. Ik heb hem al bijna in een put laten vallen. Dus het gaat lekker met mij. En dan zul je zeggen, Mark, ga je niet op huwelijksreis? Zeker ga ik wel op huwelijksreis. Morgen, dan vertrek ik lekker. Maar ja, tegenwoordig kun je bij de radio zoveel dat je daar niks van door hebt deze week, dat ik er niet ben. Maar ik ga het wel lekker doen. Het is

0: the first time.
1: Muziek van Chef Special, Miracles bij Twente FM. Hey, ik help je de middag door met lekkere muziek. Want ja, we zijn met z'n allen weer lekker aan het werk. Maandagmiddag. Het weekend, dat duurt nog even. Maar goed, even zo lekker werken is ook...

0: toetsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. De gemeente Enschede trekt €500.000 uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen, met een campagne, voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar Tactus, dat verslaafden helpt, twijfelt aan de effectiviteit van die campagne. Alleen een poster is niet genoeg, zo zegt een woordvoerder van een zorginstelling. Veel pleinen van middelbare scholen in Twente bestaan uit tegels, fietsenstallingen, prullenbakken en een verdwaalde picknicktafel. Dat moet anders, vindt de provincie Overijssel. Er is daarom een regeling opgezet waarbij scholen in het voortgezet onderwijs geld kunnen krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein. Via het provincieprogramma Natuur voor Elkaar hebben inmiddels al zo'n 250 basisscholen een groene schoolplein gekregen. Nu zijn dus ook de scholen in het voortgezet onderwijs aan de beurt. En GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, Pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat het een andere politieke partij al Pro Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige raadsperiode van 4 jaar die oude naam blijft houden. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig met hier en daar regen. Morgen wordt het met 17 graden nog een stuk frisser.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 2 kilometer en 20 minuten nu. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Ook nog Maroon 5 en Make Me Wonder. En het streeknieuws natuurlijk. Mocht je daar geen genoeg van krijgen, dan kun je natuurlijk op onze website nog veel meer nieuws uit de streek vinden. Kijk even op twentefm.nl of op 120.nl. Zometeen Samber, Homewrecker, maar eerst Gers Padoel. En ik neem je mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Michael Jackson en Blood on the Dance Floor. De King of Pop natuurlijk uit de jaren 90. Ja, ik zat van de week televisie te kijken en toen kwam ik op een gegeven moment een soort van conspiracy theorie programma tegen op Discovery Channel. Ja, er zijn nog steeds mensen die geloven dat Michael Jackson en Elvis Presley ergens op een onbewoond eiland, nou ja, op een bewoond eiland wel, maar wel ergens buiten de picture van alle media toch nog hun leven doorbrengen. Ja, ik geloof er niet in. Ik denk dat ze allebei echt wel dood zijn. Maar ja, er zijn nog steeds mensen die zeggen Elvis...

Raccoon en Laugh About It op maandagmiddag op je radio. Ja, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar waarschijnlijk gewoon lekker druk aan het werk en eventjes uitbrakken van je weekend natuurlijk. Afgelopen weekend, ja, eigenlijk best wel prima weertje geweest. Hè? Toen, wat was het gisteren? Gisteren was het wel koud, moet ik zeggen. Zaterdag was prima. Maar we zijn beter gewend de laatste tijd natuurlijk. Hè? Met temperaturen van 30 graden, blauwe luchten, lekker naar het buitenzwembad. Ja, dat zat er niet echt in. Maar ik heb goed nieuws voor je. Volgende week dan gaan de temperaturen weer richting die 25 graden... en komt de zomer terug naar Nederland. Dus het komt allemaal goed. Hey, zometeen Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Ook het streeknieuws komt er voor je aan. Maar eerst Sarah, dit is Hurt Me. You hurt me.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. De gemeente Enschede trekt €500.000 uit om drugsgebruik in de stad terug te dringen, met een campagne, voorlichting op scholen en rioolwateronderzoek. Maar Tactus, dat verslaafden helpt, twijfelt aan de effectiviteit van die campagne. Alleen een poster is niet genoeg, zo zegt een woordvoerder van een zorginstelling. Veel pleinen van middelbare scholen in Twente bestaan uit tegels, fietsenstallingen, prullenbakken en een verdwaalde picknicktafel. Dat moet anders, vindt de provincie Overijssel. Er is daarom een regeling opgezet waarbij scholen in het voortgezet onderwijs geld kunnen krijgen voor het vergroenen van hun schoolplein. Via het provincieprogramma Natuur voor Elkaar hebben inmiddels al zo'n 250 basisscholen een groene schoolplein gekregen. Nu zijn dus ook de scholen in het voortgezet onderwijs aan de beurt. En GroenLinks PvdA in Hengelo blijft voorlopig die naam houden en gaat niet, zoals in veel andere gemeenten, Pro heten. De situatie is in Hengelo namelijk bijzonder, omdat het een andere politieke partij al Pro Hengelo heet. Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor de naamswijziging van GroenLinks PvdA. De lokale afdeling in Hengelo weet nog niet of het de volledige raadsperiode van 4 jaar die oude naam blijft houden. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag wisselvallig, met hier en daar regen. Morgen wordt het met 17 graden nog een stuk frisser.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Life. Bon Jovi en It's My Life bij Twente FM. Hey, het is door de middag. Ik help je de middag door met lekkere muziek. Afgelopen weekend was het een soort hypnose voor mij. Want het weekend ging vrij snel voorbij. Ik ben afgelopen zaterdag getrouwd aan de Dinkel in het Lutte Zand. Ik heb nog een paar mensjes in de bossen zien liggen. Dus misschien was jij dat wel. Zou zo maar kunnen. Ja, mocht je daar iemand hebben zien trouwen, dan weet je ook dat ik het was. Dus ja, en dat is ook wel een soort van hypnose. Hè? Want ja, je wordt toch wel een beetje geleefd dat weekend. Maar ik moet heel zeggen, het was prachtig. Het was zeker prachtig. En we gaan nog op huwelijksreis aanstaande dinsdag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hey, zometeen hoor je nog, even kijken, de Commoners en Sarah.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnacht in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heer Hugo Waard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag sneller.

0: in Zeeland kan een bui vallen. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was de AP Nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ik help jullie middag door met goede muziek. Zometeen nog muziek van Toad, The Wet Sprocket, Walk on the Ocean. Even terug naar de jaren 90. Oh, Pink, Just Like a Pill. Maar eerst even Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Iedereen heeft wel een plekje op deze aarde wat een beetje aanvoelt als de hemel natuurlijk. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Het is 4:10, dat betekent dat we toch wel eventjes rustig aan gaan doen. Ja, deze week kunnen jullie zelf eventjes niet wat insturen, maar we gaan gewoon even het archief in. Want we hebben inmiddels 2 jaar aan archief opgebouwd voor de House Slow Can You Go platen. Dus ik doe er gewoon een grabbeltje in en deze kwam naar boven. Vrijheid und

0: openbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Marktplein wordt op 27 en 28 juni toneel voor de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. De 12 beste beachvolleybalteams van Nederland strijden om de nationale titel. Stefan Boerman speelt dit seizoen met Alexander Bauer in plaats van zijn vaste partner. Bezoekers kunnen rekenen op grote tribunes, live muziek en foodtrucks. Hardlopers uit de Nederlands-Duitse Eurregio zijn gehuldigd voor hun prestaties in de Enschedese marathon. Atleet in de top 3 van het klassement ontvingen medailles. De huldiging maakte deel uit van de Eurregio Games, een initiatief voor grensoverschrijdende samenwerking. De voorzitter Patrick Welman benadrukte dat sport geen grenzen kent. En de gemeente Enschede trekt een 500.000 euro uit om drugsgebruik terug te dringen. Sinds februari loopt de campagne Zeg Nee Tegen Drugs met reclameborden. Het rioolwateronderzoek van juni vorig jaar toonde dagelijks bijna 23.000 lijntjes cocaïnegebruik. Wethouder Harm-Jan Vedder zegt geschrokken te zijn van deze uitkomsten. Heb je nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt langzaam de bewolking toe. Later volgen vanuit het zuidwesten buien. Voor de buien uit wordt het een 21 graden bij een matige zuidenwind. Begin van de avond trekken de buien verder weg naar het oosten.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Alan Walker en Faded bij Twente FM. En daarvoor nog Katy Perry, Hot and Cold. Ja, zo kun je het weertype wel een beetje noemen. Hè. De ene keer is het hot en dan is het weer verdomde koud. Ja, om maar even zo te zeggen. En daarvoor nog het streek.

Born bij Twente FM. En zo zijn we de middag weer doorgekomen met z'n allen. Dus ja, dat betekent voor mij dat ik zometeen het stokje weer over mag geven aan de man die je altijd naar huis brengt met het laatste nieuws en de lekkerste hits voor in de auto, op de fiets of misschien wel lopend. Altijd goed. Jordy Goorman, Twente komt thuis van 4 tot 7. Wat mij betreft tot morgen. En dit is Journey, Don't Stop Believin'.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan 2 vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten 2 monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben, niet als trainer.

0: Ze heeft inmiddels ook alweer een nieuwe single uit. Het WK-titelteam was ook van haar, samen met Burna Boy. En dit was die andere grote hit van Shakira. Zo,
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met de Braxton's The Boss. Speciaal voor je baas gedraaid op je maandagmiddag. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is alweer maandag inderdaad. Het is vandaag 8 juni. Het is een dag met gelukkig wat droge omstandigheden. Maar vanavond en vannacht gaan er buien volgen. Het wordt een wisselvallige week, maar de zomer loont ook weer een beetje.
1: Twente,
0: nou, dat zijn positieve geluiden. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Ik hoop dat je terugkijkt op een lekker weekend. En dat je de werkweek een beetje positief gestart bent. De laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week. Met vandaag dus 8 juni op de kalender. Met vandaag onder andere werknemers die voor het WK een dagje vrij willen nemen. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Want donderdag dan is de eerste wedstrijd in het WK in de Verenigde Staten, Amerika, Verenigde Staten, Canada en Mexico. En ja, als je dan een wedstrijd wil kijken, die zijn heel vaak 's nachts voor die ongelukkige tijden. Hoe kun je dat nou oplossen? Daar gaan we het straks over hebben. Verder hebben hotels in Twente last van de stijging van de btw's. En ze maken zich zorgen over de boekingsgraad. Het lijkt erop dat minder mensen hun geld uitgeven aan hotelovernachtingen. Nou, straks eens even kijken hoe groot het probleem nu echt is. En ook andere dingen gaan we het over hebben hier in de middagshow. Je hoort straks onder andere Alok, Buckshot LaFunk en ook Gwen McRae. Hier bij de middagshow. Maar eerst tijd voor de lekkere track vandaag, de Fine Young Cannibals.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: The Chainsmokers, Alok en Jungle.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog hier de Fine Young Cannibals. Het was vandaag de lekkere track. Good Thing uit de jaren 80. Je muzikale hart onder de riem voor de laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week. En ik hoop dat je terugkijkt op een lekker weekend. Vandaag een beetje goed de week bent gestart. Of misschien al zo richting de vakantie een beetje aan het gaan bent. Want ja, dat zit er ook weer aan te komen. In ieder geval dus donderdag de aftrap van het WK in de Verenigde Staten en Mexico. Dan wordt de eerste wedstrijd gespeeld om 9 uur 's avonds. Dat is op zich voordelen van een christelijke tijd. Mexico tegen Zuid-Afrika en dan begint het WK officieel. Nederland moet komend weekend in actie komen. En ja, dat zijn allemaal tijden dat je denkt, mwah! Dus de vraag is ook een beetje, hoe gaan we daar nou mee om? Want de volgende dag dan weer aan het werk. Kan soms pittig zijn. In ieder geval kun je daar ook een dagje vrij voor nemen, is het idee. Arbodiensten verwachten in ieder geval niet dat we meer zullen verzuimen. Arbonet en Human Capital Care die zeggen, nou ja, op basis van voorgaande EK's zagen we geen stijging van het aantal ziekmeldingen. En hun advies is, wees gewoon eerlijk tegen je baas. Ja, dat is natuurlijk ook alweer zo. Je kan dat, denk ik, in goed overleg ook wel met elkaar een beetje zo. Hè? Want vaak is de baas ook wel minnaar van het voetbal. Dus dan kun je er samen met elkaar toch wel uitkomen. In ieder geval goed overleg. En anders neem je even een dagje vrij als je in ieder geval wat betreft het 2K aan de slag wil. We gaan straks maar eens even kijken wanneer die wedstrijden eigenlijk gepland staan. Ik heb dat niet helemaal scherp, ik weet niet hoe het bij jou zit. Waarbij is het WK er langzaamaan zo een beetje ingeslopen dat je denkt, oh ja, dat komt er ook weer aan. Dus straks nog even een overzicht hier bij de middagshow wanneer die wedstrijden er dan precies aan zitten te komen. Zodat je in ieder geval een beetje goed voorbereid het WK ingaat. Straks zie je Gwen McRae op Twente FM. Na Buckshot LaFunk, even een moment van rust, another day.

Nummer 1 radiostation voor Twente. Je luistert naar Twente FM op je maandagmiddag. Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Daarvoor Buckshot LaFunk en Another Day bij Twente FM. Straks hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste streeknieuws gaat eraan komen met een update dus van de laatste nieuwsfeiten. Eerst die fijne nieuwe hit van Stella Lefty. Dit is Boston. On a train.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Marktplein wordt op 27 en 28 juni toneel voor de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. De 12 beste beachvolleybalteams van Nederland strijden om de nationale titel. Stefan Boerman speelt dit seizoen met Alexander Bauer in plaats van zijn vaste partner. Bezoekers kunnen rekenen op grote tribunes, live muziek en foodtrucks. Hardlopers uit de Nederlands-Duitse Eurregio zijn gehuldigd voor hun prestaties in de Enschedese marathon. Atleet in de top 3 van het klassement ontvingen medailles. De huldiging maakte deel uit van de Eurregio Games, een initiatief voor grensoverschrijdende samenwerking. De voorzitter Patrick Welman benadrukte dat sport geen grenzen kent. En de gemeente Enschede trekt een 500.000 euro uit om drugsgebruik terug te dringen. Sinds februari loopt de campagne Zeg Nee Tegen Drugs met reclameborden. Het rioolwateronderzoek van juni vorig jaar toonde dagelijks bijna 23.000 lijntjes cocaïnegebruik. Wethouder Harm-Jan Vedder zegt geschrokken te zijn van deze uitkomsten. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt langzaam de bewolking toe. Later volgen vanuit het zuidwesten buien. Voor de buien uit wordt het een 21 graden bij een matige zuidenwind. Begin van de avond trekken de buien verder weg naar het oosten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A12. De A12 richting Duitsland heb je voor de grens 10 minuten extra nodig. En de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is het oponthoud een kwartier. Dan de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort 2 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het was een soort wederopstanding van Britney Spears. Na een voogdijzaak of curatelezaak was ze uiteindelijk weer vrij. Dat was het idee voor Elton John. Nou, dan gaan we samen een liedje opnemen. En dat leverde Hold Me Closer op. Nou ja, over opstanding gesproken. Nieuwe aflevering van Logisch op Zondag is terug te vinden op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl/luister. De nieuwe aflevering gaat namelijk onder andere over opstanding. Hoe dan? Dat is de vraag die daar centraal staat in de nieuwe aflevering van Logos op Zondag. Ons evangelische radioprogramma dat je terugvindt op onze website twentefm.nl/luister. De nieuwe aflevering is daar terug te vinden met religie en evangelie uit Twente daar terug te vinden.

genoemd. En dat maakt dus ook zeker waar met heel veel grote hits, waaronder deze die we nog steeds graag draaien. Hoor. Material Girl van Twente, van Madonna. En daarvoor nog Ruben Arnink en Danique. Nieuwe muziek met Blijf dan hier. Nou, het weer van vandaag was eigenlijk best redelijk, moet ik zeggen. Er was wat ruimte voor de zon. En de temperaturen die kwamen toch nog uit rond 22 graden. Maar het gaat wel veranderen vanavond en vannacht. Dan komen er buien aan. Daar kan mogelijk wat onweer bij zitten. En de minimumtemperaturen liggen zo rond de 12 graden. Morgen, je dinsdag, is een wisselvallige dag. Er is ruimte voor de zon, maar ook vallen er geregeld buien. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Kijken we naar de rest van de week, dan blijft het een beetje aan de wisselvallige kant. Iedere dag is er wel een buitje mogelijk. De zon die is er af en toe ook. En temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Richting het weekend lijkt het droger te worden, gaan de temperaturen oplopen. Maar misschien later wel

0: vliegen.
1: Suzanne, Freek en halverwege de drie van de week. Dat is altijd lekker, een beetje opbeurend. En ook Danny Vera hoor je nog met The Wait. We gaan richting het einde van je werkdag. Met zometeen, zoals beloofd, de 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale afsluitmoment van deze werkdag. Het kan jouw suggestie zijn. Als je een leuke suggestie hebt, kom maar door via de app. Of mail me even, jordi@twentefm.nl. Voor jouw muzikale afsluitmoment van de eerste werkdag van de week. Zometeen nog iets na 5 uur op de radio. Dit is muziek van Kane, What Are You Waiting For?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: zfm.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie?

0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Van Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Bergen hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Van Lanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme. Ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport. En daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten kans op buien. En tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat nu 30 kilometer file. Vooral op de A12 en de A18 heb je vertraging. De A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A18 van Zevenaar naar Enschede tussen Doetinchem-Oost en Varsseveld Centrum doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente.

0: Leuke samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean met de Rain Me In hier bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen natuurlijk met de 5 uur uit je dak plaat. Je muzikale afsluiter van de werkdag. Alpha Beat had begin deze eeuw een hele dikke hit met Fascination. En zojuist was dat de 5 uur uit je dak plaat. Was een suggestie van Sophie. Dankjewel. Ik ben er blij mee. Hartelijk welkom bij de middagshow deel 2 alweer.
2: Twente actueel.
0: Inmiddels is het 10 minuten over 5. Het is vandaag 8 juni. Een beetje lekkere dag wel. Er was wat ruimte voor de zon. Zo'n 22 graden. Maar het gaat wel veranderen. Het is een beetje een wisselvallige werkweek. Maar het weekend lijkt dan daar weer zomerser van te gaan worden. Dus details over dat weer hoor je uiteraard ook hier in de middagshow. Verder vandaag de nieuws dat tabaksfabrikanten, waaronder Marlboro, straks legale Nederlandse wiet willen gaan kweken. Nou, dat is interessant. Tabaksfabrikanten zien hun inkomsten in landen zoals Nederland, maar ook andere Europese landen, teruglopen door de almaar strenger wordende regels en natuurlijk ook de hogere accijnzen. Dus ja, dit zou misschien een mooie escape kunnen zijn. Nou, is dat een goed idee, ja of nee? Verder gaan we het hebben over het WK voetbal natuurlijk. Donderdag de aftrap van de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En Nederland speelt dan aanstaande zaterdag zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Hoe zit het met die tijden? Dat is natuurlijk al een dingetje, want het speelt aan de andere kant van de wereld. En dan als je pech hebt, moet je er midden in de nacht je nest vooruit. Nou, details erover uiteraard straks. En ook andere dingen waar we het over gaan hebben. En heel veel fijne muziek. Ik heb Candy van Robbie Williams klaar liggen. Bronski Beat. En eerst is dit Edward Maya en Stereo Love.

en Candy. Hij schijnt tegenwoordig in de VS te wonen. Dan heeft hij mazzel, want dan kan hij natuurlijk de wedstrijden op een wat normalere tijd kijken dan wij van het WK, als hij althans van het voetbal houdt. Ja, dat lijkt me toch wel als Brit, dan ben je toch wel een beetje voetbalminded. Hij woont daar naar eigen zeggen omdat hij in de VS niet zo bekend is en daar niet zo herkend wordt. Als hij in Europa over straat gaat, dan wordt hij overal aan zijn jassie getrokken, zeg maar. Zojuist Candy en daarvoor nog Edward Maya en Stereo Love. Nou, hoe zit het dan met die wedstrijden? Aanstaande zaterdag dan is de eerste wedstrijd voor Oranje. Spelen we tegen Japan om 10:00 s'avonds. Valt nog mee op zaterdagavond, hè? Dat is te doen. Zondag moet ik zeggen. Zondag dan is de eerste wedstrijd van Oranje om 10:00. Nou, dat is dan alweer pittig. Maar goed, aan de andere kant is nog te doen, zeg maar. Want het kan nog veel gekker. Andere wedstrijd in de kwalificatie in groep F waar Oranje in zit is dan een beetje later, op de zaterdag de 20e, dan tegen Zweden. Dan begint hij om 7:00 s'avonds, is ook wel te doen. Vindt de horeca denk ik ook fijn zo om 7:00 s'avonds. En de laatste groepsfase wedstrijd, die is op een wat minder christelijk tijdstip. Dat is namelijk 26 juni, dat is midden in de week en dan om 1:00 s'nachts. Nou, dat is tegen Tunesië. Kun je vast die agenda bijschrijven, maar ik neem aan dat de echte voetbalfans dat inmiddels wel gedaan hebben. En je kan natuurlijk altijd een dagje vrij nemen als je denkt, ik wil toch even doorfeesten. En je weet natuurlijk niet, het is pas de groepsfase. We moeten dan wel zien dat Oranje niet doorkomt. En dat er ook nog mooie resultaten in de kwart, halve, achtste en misschien wel de finale geboekt gaan worden.

Fijne klassiekers uit de jaren 80. En wat een toonhoogte. Dat gaat die anno 2026. Dat denk ik niet meer redden, Bronski Beat. Oftewel Jimmy Somerville. Maar in de jaren 80 deed hij dat toch vrij makkelijk, moet ik zeggen. Respect. The Wife, Bronski Beat. En daarvoor nog Prince and the Revolution met I Would Die For You. Fijn dat je luistert. Dit is de middagshow voor Twente. Met zometeen het laatste nieuws uit Twente. Gaan we je even bijpraten. Krijg je het laatste nieuws op een presenteerblaadje. En ook leuke suggestie van Tamara. Zij wil The Beloved horen, Sweet Harmony, na Ilse de Lange.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Marktplein wordt op 27 en 28 juni toneel voor de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. De 12 beste beachvolleybalteams van Nederland strijden om de nationale titel. Stefan Boerman speelt dit seizoen met Alexander Bauer in plaats van zijn vaste partner. Bezoekers kunnen rekenen op grote tribunes, live muziek en foodtrucks. Hardlopers uit de Nederlands-Duitse Eurregio zijn gehuldigd voor hun prestaties in de Enschedese marathon. Atleet in de top 3 van het klassement ontvingen medailles. De huldiging maakte deel uit van de Eurregio Games, een initiatief voor grensoverschrijdende samenwerking. De voorzitter Patrick Welman benadrukte dat sport geen grenzen kent. En de gemeente Enschede trekt €500.000 uit om drugsgebruik terug te dringen. Sinds februari loopt de campagne Zeg Nee Tegen Drugs met reclameborden. Het rioolwateronderzoek van juni vorig jaar toonde dagelijks bijna 23.000 lijntjes cocaïnegebruik. Wethouder Harm-Jan Vedder zegt geschrokken te zijn van deze uitkomsten. Heb je nu het weer voor Twente? Vanmiddag neemt langzaam de bewolking toe. Later volgen vanuit het zuidwesten buien. Voor de buien uit wordt het een 21 graden bij een matige zuidenwind. Begin van de avond trekken de buien verder weg naar het oosten.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12... richting Oberhausen voor de Duitse grens. En op de A35 moet ik zeggen, van Enschede naar Zwolle. Bij Wierde West doe je er 5 minuten langer over. De N325 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Lent en Elde. 5 minuten vertraging en de andere kant op. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
8: Let's go girls.

Feel Like a Woman. Dat is toch een lekkere energie. Daar kom je de werkdag wel een beetje zo mee door, zo aan het einde. Nou, richting je vrije maandagavondbed. Zojuist is ook nog het streeknieuws. En dat is na te lezen op onze website. 120.nl vind je meer nieuws en achtergrond. Straks nog een luisterpagina highlight.

0: Het enige echte radiostation voor Twente. Twente FM met Ed Sheeran en Kunst.
1: Meer Twente FM radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: In ons wekelijks politiek discussieprogramma Kwartetten sprak Eddy Pardijs met William ter Beek, Bert Otte en Ron Wesseling over tegenstellingen van de Nederlandse publieke omroep ten opzichte van de publieke omroep in de Verenigde Staten. Wat heeft de Nederlandse publieke omroep wel, waar Amerika wel wat meer van zou kunnen gebruiken?
2: Waar we enorm veel zorgen op dit moment is dat de Verenigde Staten van Amerika. Daar hebben we dus een publieke omroep die gemarginaliseerd is, waar alleen mensen die hoog opgeleid zijn naar kijken. Dus totaal niet mensen die niet die een enorme kijkdichtheid hebben. En daarnaast hebben we Fox News en noem op. En dan zie je wat het effect van is, die puur commercieel zijn. En ik vind dat, en als dat het voorbeeld moet zijn, dan vind ik dat heel verdomd eng worden.
3: En niet alleen commercieel, maar ook nog gekleurd zijn.
2: En gekleurd zijn. Ja.
3: Dat vind ik nog het meest zorgelijke. Hè? Je kunt daar heel moeilijk mee. Als je daar gewoon als willekeurig kijker gewoon naar een zender kijkt, weet je niet meer wat waar is. Want je hebt twee zenders, je krijgt twee verschillende verhalen over hetzelfde onderwerp.
2: Precies, exact.
3: En dat is wel heel
2: totaal geen neutraliteit. Nee.
3: En dat, je kunt zeggen wat je wil hier in Nederland, maar of nou iets verteld wordt door de NPO of bij het RTL Nieuws.
2: Precies.
3: De strekking van het verhaal is gelijk.
2: Vergelijkbaar. Ja.
3: En dat is denk ik de kracht van een Nederlands omroepbestel.
2: Precies.
3: En daar moet denk ik maar heel zuinig op zijn.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand. Via onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

Firestone, dat was destijds volgens mij zelfs de debuutsingle van Kygo. Lekkere zomerhit Firestone van ook alweer 15 jaar geleden. En daarvoor Bruno Mars, Risk It All. Een beetje romantieke rozenblaadjes bij Twente FM. We staan op de drempel van je maandagavond. Met een fijne uit de jaren 80 van Olivia Newton-John en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Families bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Poont heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat twee deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van twee pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Poont noemt die verdenkingen zeer ernstig. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden. En daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was de ANP Nieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staan nog 2 files op de A12.

0: Drive safe. Goed advies voor je rit naar huis natuurlijk.
1: Twente komt thuis.
0: Miles Smit en Niall Horan op Twente FM. Met daarvoor dat Diesel en Sausalito Summer Nights. Nou, Diesel is weer een wat minder goed advies voor je rit naar huis. Want dat is behoorlijk duur geworden. Zeker nu de onrust in het Midden-Oosten weer verder toeneemt. Verwacht ik dat we deze week wel weer berichten gaan krijgen over stijgende prijzen aan de pomp. Hè?
1: Twente actueel.
0: Nou, nog meer stijgende prijzen. Want horecaondernemers in de regio, vooral hoteluitbaters, die maken zich zorgen. Want het aantal boekingen blijft achter. Begin dit jaar werden de btw-tarieven op hotelovernachtingen verhoogd van 9% naar 21%. En de horeca die ziet nu al dat er teruglopende boekingsaantallen zijn. En daar maken ze zich zorgen over. We gaan straks maar eens even kijken hoe groot het probleem precies is. Verder vandaag natuurlijk een beetje zo richting dat WK. Ik weet niet of het bij jou zit, bij mij heeft het even geduurd. Maar zo langzaamaan daalt het dan in. Aanstaande donderdag is de openingswedstrijd van Mexico tegen Zuid-Afrika. En Oranje speelt aanstaande zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. En dan moeten we maar gaan kijken of we onze groepsfase overleven. Je zou zeggen in deze pool zou het moeten lukken. Maar ja, aan de andere kant, meestal als het een appeltje-eitje zou moeten zijn, hè, maak ik me toch een beetje zorgen. Maar goed, we gaan het zien. We hebben nog een kleine week te gaan voordat we überhaupt weten wat Nederland in de eerste openingswedstrijd gaat doen. Dat en meer. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek in het begin van je maandagavond. Je hoort zometeen onder andere de Backstreet Boys, onderweg Peter Gabriel en dit is eerst Paul Hardcastle, Don't Waste My Time.

0: Rock My Body van Rehab, Rina en Sasje samen. Rock My Body.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor nog Paul Hardcastle, Don't Waste My Time. Dat was het gevoel dat ik vandaag af en toe ook wel even had. Hoor ik jongens hallo zeg, kan het even wat efficiënter? Ik heb het die dagen af en toe. Het was niet een hele efficiënte dag. Maar goed, lekker je maandagavond in met Twente FM. De werkdag zit erop. De kop van deze werkweek is eraf. En vandaag in het nieuws dat hotels een lastige zomer vrezen na de btw-stijgingen. De zorgen die nemen verder toe. Begin dit jaar ging de btw op hotelovernachtingen omhoog van 9% naar 21%. Dus daarmee zijn hotelkamers een forsje duurder geworden. En ook B&B's en dat soort overnachtingsmogelijkheden betaal je meer voor. En uit cijfers blijkt nu ook dat gasten later boeken, korter blijven. En ondernemers zeggen dat ze de gevolgen op de hogere btw dus steeds beter in zicht krijgen. En die maken zich zorgen over komende zomer. Ik snap het wel. Ja, het is fors. Ik was vorige week nog een nachtje in Zeeland. Een hotelovernachting in een Nederlands hotel. En ik schrok ook wel van de prijs. Het was volgens mij mijn eerste hotelovernachting in Nederland die ik ergens boekte. Dat ik dacht, nou jongens, dat is wel serieus geld. En je vraagt je dan toch af, moeten we dat dan doen? Want als je hier net de grens over naar Duitsland, dan is het alweer een stuk goedkoper. Ben ik heel benieuwd hoeveel Nederlanders dit jaar denken, nou, als ik dan mijn vakantie in Nederland of in Duitsland of in België zou moeten doen, dan ga ik toch maar de grens over. Ik bedoel, ik wil er niet iedereen aanmoedigen. Het is voor de Nederlandse economie natuurlijk wel goed. Maar het zijn wel keuzes die we met z'n allen gaan maken in een steeds duurder wordende tijd. Ietsje minder tanken is vaak lastig. Maar ja, als je dan je vakantieplan aan het maken bent en je overweegt waar je naartoe gaat, dan snap ik wel dat in dit geval een ander land dan Nederland wel longt. En ook dat de horeca in Twente zich zorgen maakt over de ontwikkelingen van de prijzen. Want die gaan alleen maar verder omhoog. En ja, zo is Nederland dus sowieso denk ik op horecavlak al een beetje koploper. Twente FM met de Backstreet Boys nu.

is lekker. Een van de meest energieke platen uit de jaren 80 wat mij betreft. Peter Gabriel, Twente FM en Sledgehammer. En ook nog hier de Backstreet Boys. Die zorgden dat veel tienermeisjes in de jaren 90 in katzwijn vielen. Met veel fijne muziek en grote hits. I

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree? Weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de Genèvestraat in Enschede liep zondagmiddag aanzienlijke schade op door brand. De brandweer voorkwam verspreiding naar omliggende panden. De melding kwam binnen rond 5 uur en er was ook flinke rookontwikkeling en vlammen. De woning raakte zwaar geblakerd en onderleed ook forse schade. Zondag trok een sacramentsprocessie door de Enschedese binnenstad, voor het eerst in de parochie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren en dit jaar is dat 4 juni. De meeste kerken vieren dat op zondag erna. De hostie werd in een monstrans in processie door de stad gedragen. En Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden eigenaar van het vuurwerkbedrijf waar de Enschedese ramp plaatsvond, dient aangifte in tegen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Zijn vader Rudy had al aangifte gedaan, maar die procedure werd geschrapt. Bakker beschuldigt hen van afpersing en misbruik van gezag. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond trekken de buien langzaam weg naar het oosten. Komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 11 graden. En morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. En is het in de ochtend overwegend droog.
6: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land nog één file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen heb je voor de Duitse grens bij Beek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Grande en Undecided bij Twente FM. De voor het streeknieuws, dat lees je na. Je weet het, op onze website vind je meer nieuws en achtergronden. En ook achtergrondartikelen, highlights, gemiste interviews en veel meer van dat soort zaken. En check ook onze luisterpagina. Meer Twente FM vind je Twente FM.

90, ja, dat is er absoluut te vinden. Dat blijkt alweer. Mantronic zojuist in Gotta Have Your Love. Daarvoor nog Nick en Simon de dag dat alles beter is. Nou, hoe zit dat met het weer? Nou, vandaag was het al wel redelijk, toch? Met 22 graden. Er was zelfs wat ruimte voor de zon. Maar de komende uren gaan er buien aankomen. Die het behoorlijk gaan verpesten vanavond en vannacht. De nodige buien, er kan een klap onweer bij zitten vanavond. En de minimumtemperaturen die liggen dan zo rond de 12 graden morgen. Je dinsdag, die is wisselvalliger dan vandaag. Er vallen de nodige buien, ook de zon laat zich af en toe even zien. Het wordt een stukje kouder met maximaal 16 graden. De rest van de week een beetje hetzelfde weerbeeld. Tot aan het weekend overdag 17 tot 18 graden met af en toe kans op een buitje. Ook de zon laat zich zien. Maar in het weekend lijkt het droger te worden. Gaan de temperaturen oplopen naar misschien later in het weekend wel 23 graden.

Lekkere zomerhit van dit moment. Another and 54 Ultra. Zojuist hoorde je Talk to You. En dat gaat hij zometeen zeker doen. Richard de Vetter is je host straks na 7e. Hier bij de avonddienst op Twente FM. En morgen weer een nieuwe Twente komt thuis. Dan spreek ik je graag weer bij de dinsdagmiddag editie van Twente komt thuis. Zometeen veel plezier met Richard. Miley Cyrus.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariane gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariane op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Go West and Call Me.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Even terugkomen nog op Go West. Gitarist Richard Drummy. Apart hè, voor een gitarist om Drummy te heten, maar goed. En zanger Peter Cox, die vormde Go West halverwege jaren 80. En de band die brengt in 1985 het debuutalbum Go West uit. Waarop de hitsingles We Close Our Eyes en het zojuist gedraaide Call Me staan. Die twee zangers die hadden hiervoor trouwens geen plaatcontract. En waren daardoor erg gefrustreerd. Nou, toen schreef Richard Drummy het nummer Call Me. Met maar één doel. Het moest super commercieel en vrolijk drinken. Nou, drinken en klinken. En dat is gelukt. Het platenlabel Chrysalis Records die hoorde het en die gaf ze meteen een contract. Ja, voor de ouderen onder ons, die kennen het nummer natuurlijk uit de jaren 80. Maar ook de jongeren zullen dit nummer herkennen. Waarschijnlijk. Namelijk, het komt uit het computerspel Grand Theft Auto Vice City. Zo, dan weet je dat nu in ieder geval ook weer. Verder met de show. En wat voor eentje heb ik klaarstaan? Het volgende uur praat ik met Ellen Meijn uit Borne, die meedeed aan de Miss Overijsselverkiezingen eind maart. Je hoort haar ervaringen over dit evenement en over haar werkgebied in de psychologie. Dat het volgende uur. Dit uur zometeen hoor je alles over de Twentse evenementen van de komende week in Twente Rocks. En natuurlijk de beste muziek. Zometeen C.G. Lewis en Sweet For My Sweet. Allereerst het fijne plaatje van Toto. Don't Chain My Heart.

0: CJ Lewis, Sweet for My Sweet. En daarvoor Toto met Don't Chain My Heart. Dat is echt een lekker nummertje. Verder met het overzicht van de evenementen van komende week hier in Twente. Die nog niet zijn uitverkocht en waar je dus nog naartoe kan gaan onder de noemer Twente Rocks.
1: Tips van de week.
0: En natuurlijk heb ik hiervoor weer Robert aan de andere kant van de lijn hangen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Het is weer het was wel weer een bewogen weekend volgens mij. Want we hadden natuurlijk de Nacht van Hengelo. Dat is altijd al druk bezocht.
2: Ja.
0: En best wel.
2: Ja, Nacht van Hengelo was leuk. Bij Oogst waren wat bandjes. Natuurlijk, de stad was in bruisende massa.
0: Ja.
2: Daar ben ik niet geweest. Ik heb het even, ja. Het Oogst is ook altijd wel gezellig. Want er stonden twee reggae. Nou, ska-achtige acts.
0: Okay.
2: Ja, dat was onwijs goed. En de dag daarna was het Mooi Weer Festival in Borne. En dat is altijd de vraag, gaat het door? Maar gelukkig ging het door, het weer was goed. Maar zij hebben de policy van, is het slecht weer, dan is het festival afgelast.
0: Ja, is het zo? Maar dan kijk gewoon
2: het festival niet door.
0: Ken je niet gewoon naar plan B van slecht weer festival?
2: Ja, neem je pluim mee festival of zo, ja.
0: Nou, dat soort dingen.
2: Ja, nee. Ja, gelukkig ging het door, dus dat was wel even, even leuk. Want daar traden ook weer regionale bands op.
0: Mm-hmm.
2: En die krijgen dan volop de aandacht. En dat hebben we al eerder aangegeven. Dat, wij vinden dat allebei belangrijk.
0: Ja, zeker.
2: Dus,
0: dat is
2: ja, en daardoor ook eigenlijk een opstapje naar het volgende, wat er allemaal komen gaat. Het is niet allemaal regionaal, moet ik zeggen. We beginnen met de Fortunate Sons. En ik denk dat je die band ook al kent. Dat is die band van Tone Epping. En die hebben meegedaan aan het SBS-programma The Tribute Battle of the Bands. Die band komt in Stadstheater De Bond. En je hoeft de klassiekers, Proud Mary, Who Will Stop the Rain. Ja, dat is ook wel toepasselijk, hè, natuurlijk, op een mooi weerfestival. Maar dat is het niet. Het is een oude zaal in Stadstheater De Bond.
0: Oké.
2: Okay. Maar het is wel kiezen de 13e, want er is weer heel veel te doen. Hoor. Want Metropool heeft Tjolk, Everything 80s. Ja, daar kun je voornamelijk heel veel 80s muziek horen. Van Wham tot en met Whitney Houston. Van Culture Club tot Madonna. En dat is wel een aantal keren per jaar volgens mij. Want ik heb het wel eens eerder benoemd.
0: Maar er zijn nog kaarten voor. Want meestal zijn dit die dingen die altijd gelijk uitverkocht zijn volgens mij. Als ik me niet vergis.
2: Ja, er zijn nog kaarten voor. Ja.
0: Okay.
2: Oh ja, bij de vorige act moet ik wel zeggen van de zitplaatsen zijn uitverkocht. Bij Stadstheater De Bond.
0: Ja.
2: Je kunt alleen nog staan. Dus goed. Er zijn genoeg nog wel mensen die er dan nog bij in kunnen.
0: Ja.
2: Ja, en Metropool, dat is nog niet uitverkocht inderdaad. Dat is Everything 80s.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik zal zeggen van, wil je nog een kaartje scoren, doe het. En de 13e, zaterdag de 13e, is er ook bandjesavond bij het CT Stork College in Hengelo. En dat is onder het noemen van Festival het Verre Oosten. En daar staan allemaal lokale bands. En we hebben daar ook wel eens een gesprek over gehad in Donderslag, hè?
0: Dat klopt, ja. Ja, dat hebben we.
2: Ja, dat, even kijken, wat staat daar? Muggy, daar staat die Outstand, daar staat Tosca Vol. Dat zijn echt wel goede regionale bands die er staan. 12,5 euro in entree, maar het gaat naar een goed doel, het geld. Dus dat wordt goed besteed in ieder geval.
0: Ja, er blijft niks aan wat wij toen de gesprek hadden, er blijft niks aan de strijkstok hangen. Dus dat geld is goed besteed, ga daar naartoe.
2: Dus, ja, er zullen wel wat kosten gemaakt worden, denk ik. Maar dat is, dat is denk ik wel daarmee gedekt deels. Ja. En de rest zal denk ik naar het goede doel gaan. En leuk om te benoemen, want één keer de derde maandag van de maand programmeren Concordia, Metropool en de Muziekbank Enschede een muziekfilm.
0: Oké. Okay.
2: En deze keer is het Pop Dogs, I Was a Teenage Sex Pistol. En je kent denk ik wel Glenn Matlock. En dat is de bassist van de Sex Pistols. Hij vertelt het verhaal over de film. En de intro was gedaan door good old Adrie Kassenberg. Die kennen we natuurlijk als quizleider en als drummer van Fratsen.
0: Ja.
2: Ja, die vertelt dan een kleine introductie en dan begint de film. En dat is 15 juni. Dat is dus volgende week maandag. Dus daarom heb ik deze even meegenomen. Want... ja, op het moment dat wij dus deze rubriek hebben, dan staat het rijen dik voor die bioscoop, verwacht ik.
0: Okay, ja, misschien wel. Maar ja, goed. Is dat ook later dan 9 uur? Want ze zitten eerst natuurlijk naar de avonddienst te luisteren. En dan kunnen mensen daar naartoe.
2: Ja.
0: Je kan ook later binnenkomen, volgens mij. Dat kan, geen probleem.
2: Ja, bij een film is dat niet handig, hè?
0: Jawel, ja. Maar die kan je kan toch gewoon weer volgens mij vanaf begin beginnen, of niet? Thuis kan dat wel.
2: Nee, dat...
0: Uitgesteld kijken.
2: Ja. Uitgesteld kijken, ja. Nee, dat kan niet, dat kan niet bij, bij deze in ieder geval.
0: Jammer.
2: Nee. En dan hebben wij als laatste Remember the Time. En dat is in de Food Hall in Enschede. En dat, daar draaien ze voornamelijk hip-hop en ouderwetse R&B muziek. Leeftijd is male 21 plus, female 18 plus. Zaterdag 13 juni van 11 tot half 4. Dus dat wordt even doorhakken, denk ik, als we er naartoe gaan.
0: Maar die leeftijd, male 21, female 18?
2: Ja, dat staat erbij. Dat is wel, wel bijzonder. Dat is, ja, dat is een beetje geënt op de volwassenen. Ik denk dat,
0: oh, natuurlijk,
2: dat,
0: wat meisjes van 18 jaar, die zijn al eigenlijk verder in hun ontwikkeling. Dus dan moet je daar jongens van 21 tegenover zetten. Ik denk dat dat het is.
2: Ja, ja. Ja, ik denk ook dat dat zo is.
0: Ik ken dat,
2: ja. Nee, dat stond er echt bij. Dus ik vond het ook wel bijzonder, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, heel apart vind ik dit. Maar goed, dat...
2: Ja, nee, maar het is in ieder geval, het is voor volwassenen en geen jongeren. En ik denk dat ze dat mee willen zeggen.
0: Ja.
2: Maar er worden weer oldies gedraaid, hip-hop en soul. En ja, volgens mij heb jij die volgende plaat ook klaarstaan die daar mooi op aansluit.
0: Ja, ik had...
2: Heb ik dat niet goed?
0: Ik denk, dan moet ik toch even een lekkere hip-hop nummertje bijzoeken uit een beetje, ja, eind jaren 80. Nou, Notorious B.I.G. met Hypnotize gaan we zo meteen draaien.
2: Notorious
0: Big, hè? Ja, en Big was die. Dat was een enorme rapper.
2: Ja, was die, ja.
0: Maar dat is ook mooi, want dan heb je ook een goede klankkast. Dus dan komt het geluid ook gewoon mooi eruit.
2: Ja, die... ik vond dat toen altijd wel in de 90's wel... dat kon ik wel hebben, ja.
0: Ja, 80's en 90's was het...
2: het was 97 dat hij overleden is, hè?
0: Was die in 97 overleden? Was dat toen?
2: Ja, 97, ja. Ik heb eventjes Wiki erbij gepakt. Ja,
0: ja, dat was jaren 90. Dat was geen jaren 80 inderdaad. Dat was jaren 90.
2: Ja, maar goed, het maakt niet uit. Maar het is ook geen jaren 80, hè. Want het is gewoon een soulavond en hiphopavond. Dus ik verwacht dat
0: alles.
2: Notorious wel voorbij zou komen. Want die hoort er gewoon tussen.
0: Die hoort er gewoon tussen. Dus ben ik helemaal mee eens. Dus die gaan we gewoon even lekker draaien. Robert, bedankt weer voor vandaag. En we spreken elkaar dan. Tenminste, als je niet naar de bioscoop gaat volgende week, spreek je gewoon volgende week weer.
2: Zeker. Komt goed.
0: En dan draaien wij. Ja, dank je. Draaien wij Notorious B.I.G. en Hip.

0: Notorious B.I.G. Hypnotize. Ja, hier kan je niet stil op zitten. Tenminste, ik niet. Niemand niet, denk ik. Zometeen terug met Olivia Rodrigo, Good For You. En daarna hebben we de 80-90-100 regeling. Met een band die een liedje maakte over de liefdesgevoelens tussen een leraar en zijn leerling. Rara, welk liedje is dat?
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de Genèvestraat in Enschede liep zondagmiddag aanzienlijke schade op door brand. De brandweer voorkwam verspreiding naar omliggende panden. De melding kwam binnen rond 5 uur en er was ook flinke rookontwikkeling en vlammen. De woning raakte zwaar geblakerd en onderleed ook forse schade. Zondag trok een sacramentsprocessie door de Enschedese binnenstad, voor het eerst in de parochie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren en dit jaar is dat 4 juni. De meeste kerken vieren dat op zondag erna. De hostie werd in een monstrans in processie door de stad gedragen. En Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden eigenaar van het vuurwerkbedrijf waar de Enschedese ramp plaatsvond, dient aangifte in tegen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Zijn vader Rudy had al aangifte gedaan, maar die procedure werd geschrapt. Bakker beschuldigt hen van afpersing en misbruik van gezag. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond trekken de buien langzaam weg naar het oosten. Komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 11 graden. En morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. En is het in de ochtend overwegend droog.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
8: Maandagavond. Dit is de avonddienst.

0: for you. I guess you moved on really easily.
1: Good for you, Olivia Rodrigo. En daarmee aangeland bij de 80-90-100 regeling. Een nummertje uit de 80's, de 90's en de Zero's in omgekeerde volgorde. Hoor je Christian Waltz Wonderchild uit 2004. Daarvoor Disappear uit 1990 van In Excess. Ja, en ik begin met een band. Die hadden een heel leuk liedje, Don't Stand So Close To Me. En dat is een liedje dat gaat over de liefdesgevoelens tussen een leraar en zijn leerling. Ja, met alle ongemakkelijkheid van dien. In 1982 wint The Police daar een Grammy mee. Maar volgens mij in 86 wordt de single opnieuw opgenomen en uitgebracht. Maar toch is de eerste release uit 1980 de grotere hit. De song kwam de top 40 binnen op nummer 21, piekte op nummer 3 en verliet na 11 weken weer de Nederlandse hitlijst. En elk jaar werd er altijd een top 100 gemaakt van platen die de meeste punten hadden verzameld in de top 40. Het lag er een beetje aan in hoeveel weken ze erin stonden en hoe hoog. En in de top 100 van 1980 stond deze erin op nummertje 34. Best hoog, dat was een grote hit. Uit 1980, daar starten we mee. Don't Stand So Close To Me, natuurlijk heb ik het over The Police.

0: deze 80-90-100 regeling komt daarmee ook tot een einde. Je hoorde Christian Waltz met Wonder Child uit de Zeros. Daarvoor uit 1990 Disappear van In Excess. En we begonnen met het liedje van de Police. Don't Stand So Close To Me uit exact 1980. Aangeland dan bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ook dit jaar organiseert de kindercommissie uit de Vreedzame Wijk weer een buitenspeeldag voor kinderen. En dat is al vrij snel. Woensdag 10 juni, aanstaande woensdag, is jong en oud van harte welkom om samen buiten te spelen, elkaar te ontmoeten en vooral natuurlijk veel plezier te maken. Christina, Nara en Sarah en Saar, moet ik zeggen, die praten je even hier, die praten je bij hierover.
2: Nou, wij hebben de buitenspeeldag georganiseerd samen met verschillende kinderen van scholen uit Weerde. Dat zal plaatsvinden op 10 juni 2026.
3: Ja. Wij hebben gewoon heel veel leuke spellen georganiseerd. Zo voor jong en oud. Dus eigenlijk bijna gewoon iedereen kan wel komen daar. En we gaan er gewoon hele leuke spellen doen. Zoals oud-Hollandse spellen. Een boevenspel zoals de jachtkuil. Een airtrack. Ook een bingo. En ja, gewoon ook een chillplek. Dus heel veel leuke spellen.
4: Nou, we hebben in maart zijn we de klassen in geweest. Van de Shalomschool en de Mariaschool. En daar hebben we gastlessen gegeven. En tijdens die gastlessen konden 70 leerlingen van die beide scholen nadenken over de vraag hoe zorgen wij voor een leuke buitenspeeldag die voor iedereen is. Dus die leerlingen die hebben van alles bedacht. Activiteiten, maar ook hoe ga je met elkaar om zodat zo'n buitenspeeldag leuk is. En uit al die ideeën is een soort van ideeëntrap gekomen en daar is de kindercommissie mee aan de slag gegaan. Dus een aantal wensen eigenlijk die leerlingen hebben ingebracht, die zullen ook in een bepaalde vorm weer terugkomen volgende week woensdag. Nou, ze zijn echt bijna klaar voor misschien nog de laatste puntjes op de i zetten.
2: Op het grasveld bij de Wellen in Weerde.
4: Ja. Ja, aan de Dr. G.H. Beensweg. Dat grasveld tussen de hondenspeeltuin en het gebouw van de Wellen, inderdaad.
1: Het begin van je week wordt net iets makkelijker.

0: Round Round van de Sugar Babes. En dit was CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Alweer uit 1991. Ik weet het nog heel goed, want ik was toen op vakantie in Zeeland. En ik zat in de omgeving van Westkapelle en had je een discotheek, de Hooizolder. Ik denk dat heel veel mensen die daar geweest zijn, tenminste op het eiland, daar ook in die discotheek geweest zijn. En daar kwam in 1991 deze plaat tot uit een treuren voorbij. Maar dat maakt helemaal niet uit, want we gingen gewoon door totdat we ongelooflijk zweten. Zometeen ben ik terug met nog een uur avonddienst, waarbij ik spreek met Ellemijn Luisman uit Borne, die meedeed aan de Miss Overijsselverkiezing eind maart. En natuurlijk heb ik de fijnste muzikale pareltjes nog voor je klaarstaan, met onder andere Third World met Try Your Love.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat al te best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.zfm.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van 2 mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. 1 van de 2 is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de 2e keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van weer online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente.

0: Try a Love van Third World.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw eigen Twente FM. Ja, dit uur. Vol uurtje heb ik. Kom ik nog even terug op het afgelopen sportweekend. En heb ik informatie uit de regio. Namelijk op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Veranderen het Marktplein en de Korenmarkt van Almelo in het decor van topsport, muziek en entertainment tijdens de Robijn Quick Wash Eredivisie Beach. En tijdens deze speciale Grand Slam editie nemen de beste beachvolleyballers het tegen elkaar op. Daar zo meteen meer informatie over. En ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn. Het WK voetbal staat nu echt voor de deur. Donderdag 11 juni trappen Mexico en Zuid-Afrika het toernooi af om 21 uur. En vanavond speelt de Oranje nog zijn laatste oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan. Dat begint straks om 9:15. Dus je kan gewoon deze avonddienst afluisteren en dan om 9:00 uitgesteld kijken. Dat kan gewoon. Ja, er zijn ook weer heel veel WK-nummers uitgebracht. Ik vind het altijd weer fantastisch dat mensen gewoon heerlijke nummers opnemen waar je lekker op kan swingen. En een van die mensen die dat heeft gedaan, dat is de Turbo Tukker. Die heeft een nummertje opgenomen, genomen. Koeman, die gaan we straks, ga ik straks ook nog even voor je draaien. En wat ook belangrijker is, zometeen spreek ik met Ellemijn Luisman uit Borne. Ellemijn die deed mee aan de Miss Overijsselverkiezing eind maart. Je hoort haar ervaring over dit evenement en over haar werkgebied waar ze voor studeert, de psychologie. Maar we hebben natuurlijk ook nog heerlijke muziek. Zometeen Seal met Crazy. En dit is Sheila E., The Bell of St. Mark.

0: Chili en de Bell of St. Mark. Fantastisch nummer blijft dat toch. En ook deze, Crazy van Seal. Ja, en dan heb ik nog iets speciaals. Ellemijn Luisterman uit Borne, die deed mee aan de Miss Overijsselverkiezing eind maart. En zo hangt aan de andere kant van de lijn. Goedenavond, Ellemijn.
1: Hallo.
0: Hoi, alles goed?
1: Goedenavond.
0: Beetje relaxed weekend gehad?
1: Ja, heerlijk. Lekker rustig.
0: Lekker rustig. En volgens mij, als ik goed ben ingelicht, dan bel je niet vanuit, want je komt oorspronkelijk uit Borne, maar ik denk dat je uit Amsterdam belt, waar je studeert.
1: Ja, nee, ik werk daar momenteel.
0: Oh, je werkt daar?
1: Ik heb een tijdje stage gelopen bij een coachingsorganisatie in Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik mocht daar blijven nadat ik ben afgestudeerd.
0: Oh, je bent al afgestudeerd. Want ik wou ook zeggen van, ja, welke studie volg je? En welke studie heb je gevolgd, moet ik dan zeggen?
1: Ja, ik ben wel echt heel recent afgestudeerd. Dus ik ben helemaal nieuw in het werkveld.
0: Oké, en wat voor studie was het?
1: Toegepaste psychologie.
0: Oké. En er is voldoende werk in te vinden in die omgeving?
1: Ja, en vooral in Amsterdam. Het is een hele diverse omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Wat de casussen ook heel interessant maken en ook heel divers.
0: Ja, maar zit je dan ook nu daar of werk je wel hier? Of je werkt wel in Amsterdam?
1: Ja, ik werk in Amsterdam en ik werk ook in Hengelo. Okay. Bij de Rivera.
0: Oké, dus in de weekenden ben je terug en door de week zit je in Amsterdam. Moet ik het zo zien?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan is dat helemaal duidelijk voor iedereen thuis. Waar ik over belde is samen met volgens mij 21 andere meiden trok je op 29 maart jongsleden je mooiste jurk aan om mee te doen met de strijd om de titel Miss Overijssel. Hoe gaat zo'n verkiezing eigenlijk in zijn werk?
1: Ja, en er zit een heel traject zit daar al vooraf. Dus het begint natuurlijk bij de inschrijving en dan word je uitgenodigd voor de casting.
0: Ja.
1: En als je door de casting komt, dan beland je in een soort van traject van, volgens mij was het 4 maanden, weet ik eigenlijk niet meer zo heel zeker.
0: Oké.
1: En in dat traject, dan krijg je eigenlijk allemaal trainingen en cursussen over hoe die finale gaat. En hoe jij je het beste kan voorbereiden op de prejudging.
0: En dat is een Overijssel, hè? Maar je hoeft er niet een Miss Borne of een Miss Almelo te zijn. Je kan gewoon mensen, je moest in ieder geval uit Overijssel komen, lijkt mij. En dan kon je jezelf inschrijven.
1: Ja. Ja, dan kon je dus inschrijven en er deden meiden mee overal het Overijssel. Er waren meiden uit Enschede, maar ook uit Zwolle.
0: Ja.
1: Dus het was heel gevarieerd.
0: Oké, dus je schrijft je gewoon in en dan gaan ze aan de hand daarvan. Gaat er dus iemand kijken of je jezelf kwalificeert. Zo moet ik het dan zien, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe kwam je er überhaupt bij om hier aan mee te doen?
1: Ja, ik wilde vroeger altijd als klein meisje heel graag meedoen naar misverkiezingen. Aha. Ik vond het toen echt super gaaf. Alleen ik had toen nog best wel veel last van faalangst.
0: Ja.
1: En de afgelopen paar jaren ben ik dus bezig met het verder ontwikkelen van mezelf. En mezelf uit te dagen om open te zijn voor nieuwe ervaringen. En toen zag ik dat van Miss Overijssel voorbij komen. En toen dacht ik, waarom eigenlijk ook niet?
0: Dat is wel even.
1: Ik kan altijd een poging wagen.
0: Ja, dan daag je jezelf wel heel erg uit natuurlijk.
1: Ja, er zaten natuurlijk wel wat stappen daarvoor. Ja. Ik heb niet gelijk mezelf ingeschreven toen ik besloot om van mijn faalangst af te komen.
0: Ja,
1: maar het leek op dat moment een hele passende stap om te zetten.
0: Oké, en naast de beoordeling, wat iedereen natuurlijk weet, je wordt beoordeeld op je uiterlijk. Maar dat is niet enigszins. Je wordt ook beoordeeld op een zelfgekozen thema. En welk thema had jij gekozen?
1: Ja, ik had voor het thema talentontwikkeling gekozen. Met name het stimuleren van talentontwikkeling. Ook omdat ik zelf heel erg heb gemerkt dat dat door het ontdekken van je eigen talent en je eigen krachten, dat het ook een positieve invloed heeft op jouw zelfvertrouwen.
0: Ja, en dat is iets waar je ook, volgens mij doe je ook iets met talentontwikkeling of heb daar iets mee gedaan?
1: Ja, ik ben momenteel dus ook coach. Een laagdrempelige coach voor meiden die verschillende uitdagingen hebben in het leven.
0: Ja.
1: En dan is talentontwikkeling ook een van de thema's die ik daarbij behandel.
0: Ja, en is dat iets algemeens wat je ook online kan doen of doe je dat in Amsterdam voornamelijk?
1: Dat doe ik voornamelijk in Amsterdam, maar ik ben bijvoorbeeld op mijn sociale media platform heb ik af en toe ook eens een post gedaan van hey, ik had zin om te wandelen, dus ik ben gaan wandelen. Of ik had zin om te schrijven, dus ik ben gaan schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Om aan ook mijn volgers te laten zien van ik ben bezig om mijn hobby's te vinden, mijn eigen ding te doen. En dat te doen door kleine stappen te zetten.
0: En daar help je dan mensen bij?
1: Ja,
0: in die ontwikkeling.
1: Dat hoop ik in ieder geval.
0: Ja. En de gender maakt niet uit. Het kunnen meisjes zijn, jongens, maakt niet uit.
1: Ja, nou, in principe wat ik in Amsterdam doe, dat is echt dicht voor meiden. Okay. Maar op mijn sociale media kan het ook voor jongens zijn. Eigenlijk voor iedereen waar dat toepasselijk voor is.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Hè. Eigenlijk is het genderloos. Tenminste, zo zie ik het. Volgens mij kan.
1: Ja.
0: Maar nou ja, als ik dan weer terugkijk even naar die, ja, die finale van Miss Overijssel. Die heb je. Nou ja, je hebt wel de finale gehaald, maar je hebt niet de finale van Miss Nederland gehaald. Die nu gaat komen. Volgens mij is die eind deze maand, als ik goed heb gezien.
1: Ja, inderdaad.
0: Ga je daar wel naar kijken? Of?
1: Ja, ik heb een Miss ticket gehaald. Die kun je, als je hebt meegedaan aan een Missverkiezing, kun je die halen. Dus ik ga met een aantal meiden ga ik daar naartoe.
0: Oké, okay,
1: en dan
0: leuk.
1: Gaan we natuurlijk voor de winnaressen van Overijssel gaan we juichen.
0: Ja, tuurlijk. Dat moet je altijd doen. Je moet altijd trots zijn op onze provincie. En komt die toevallig ook uit Twente? Dit is natuurlijk Twente even.
1: Ja, de winnares van Miss Overijssel, dat is Lisa Snippes. Zij komt uit Almelo.
0: Kijk.
1: Dus dat is ook heel erg dichtbij bij Borne.
0: Ja, dat is heel inderdaad, dat is heel mooi. Zit er nog een keer een misdeelname in voor jou? Of zeg je van, nou, dit was een hele mooie ervaring, maar eenmalig?
1: Ja, dat is wel grappig. Ik heb er dus over nagedacht. Ja. En aan de ene kant denk ik van, het is een mooie ervaring geweest. Ik ga door naar het volgende. Maar aan de andere kant heb ik er echt heel erg veel van genoten. En daar heb ik ook heel veel van mezelf geleerd.
0: Ja.
1: Misschien over een jaar denk ik van, oh, laat ik het nog een keer proberen.
0: Ja, je weet, dat mag gewoon. Je mag meerdere keren meedoen.
1: Ja, je mag meerdere keren meedoen. Volgens mij is het wel de regel dat als je een keer hebt gewonnen, dat je dan niet nog een keer mag meedoen aan dezelfde verkiezing.
0: Ja.
1: Maar daar moet je hem niet op daar moet je niet aan houden. Dat weet ik niet zeker.
0: Nee, juridisch zal ik je niet op vastpinnen. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. fijn. Dat ik je even gesproken heb. En dan vraag ik altijd aan degene die ik interview van, heb je nog een bepaald nummer wat ik misschien kan draaien voor je? En dan moet ik eerlijk zeggen, je had het over Adela, maar ik verstond eigenlijk Adele. Dus ik heb de hele week zitten zoeken naar het nummer van Adele. En die kon ik eigenlijk niet vinden. En ik denk van, hoe kan dat nou? Totdat ik erachter kwam dat het Adela was.
1: Ja, ja, het kan gebeuren.
0: Ja.
1: Adela is een redelijk nieuwkomende artiest.
0: Ja. Danseres ook volgens mij.
1: Wat zei je?
0: Ze is volgens mij ook een danseres.
1: Ja, danseres, artiest. Ja, zij valt eigenlijk perfect in het plaatje van talentontwikkeling. Zij is hartstikke getalenteerd en zij doet waar zij haar passie uit haalt. Dus dat vind ik ook hartstikke inspirerend.
0: Ja, kijk, dus daarom gaan we die gewoon draaien. Ik denk voor de eerste keer hier op Twente FM. Bedankt in ieder geval voor het gesprek. En succes met je studie en met de talentontwikkeling. Dat is natuurlijk heel goed. Goed doel om te doen. En dan gaan we even je plaatje draaien. Adela met Supercar. Scar.

0: Ja, Crisscross Amsterdam, Stay Never Leave aan de voor Adela en Superscar. Zometeen terug met het laatste half uurtje avonddienst.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de Genèvestraat in Enschede liep zondagmiddag aanzienlijke schade op door brand. De brandweer voorkwam verspreiding naar omliggende panden. De melding kwam binnen rond 5 uur en er was ook flinke rookontwikkeling en vlammen. De woning raakte zwaar geblakerd en onderleed ook forse schade. Zondag trok een sacramentsprocessie door de Enschedese binnenstad, voor het eerst in de parochie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren en dit jaar is dat 4 juni. De meeste kerken vieren dat op zondag erna. De hostie werd in een monstrans in processie door de stad gedragen. En Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden eigenaar van het vuurwerkbedrijf waar de Enschedese ramp plaatsvond, dient aangifte in tegen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Zijn vader Rudy had al aangifte gedaan, maar die procedure werd geschrapt. Bakker beschuldigt hen van afpersing en misbruik van gezag. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond trekken de buien langzaam weg naar het oosten. Komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 11 graden. En morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. En is het in de ochtend overwegend droog.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Ja, fantastische plaat. Cloudbusting, Kate Bush. Ik weet nog wel, in die clip zat Weilen. Oh, nu ben ik de naam kwijt. Er zat in ieder geval een heel... nee, ik weet het niet meer. Wel een mooie clip in ieder geval. Cloudbusting. Ja, en dan toch weer aangeland.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, op zaterdag 27 en zondag 28 juni veranderen het Marktplein en de Korenmarkt van Almelo in het decor van topsport, muziek en entertainment tijdens de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Tijdens deze speciale Grand Slam editie nemen de beste beachvolleyballers het tegen elkaar op. Stefan Boermans kan hier meer over vertellen.
2: Ja, wij spelen de Eredivisie in Almelo, het Eredivisie Beachvolleybal natuurlijk. 27, 28 juni op Marktplein voor Café Niels daar in Almelo. Ja, daar ga ik zeker aan meedoen samen met mijn nieuwe teamgenoot Alexander Brouwer. Ik heb de afgelopen 5 jaar samengespeeld met Jorik de Groot. Ook de Olympische Spelen mee mogen behalen, mooie resultaten. Alleen omdat ik er een half jaar tussenuit ben geweest vanwege diverse internationale beachvolleybalreizen, heeft hij er toen voor besloten om even tijdelijk met iemand anders te gaan. Ik daardoor nu met Alexander Brouwer voor dit seizoen actief. En zodoende zijn wij dus als duo Boermans-Brouwer in Almelo aanwezig. Ja, nou, ik vind dat de Tour de afgelopen jaren steeds een stapje weer maakt om te groeien. Ik ben zelf 2018 ingestapt in de eerste Eredivisie voor mij toen. Sindsdien zie ik dat het prijsgeld is toegenomen. Het niveau vanuit de Nederlandse topteams, dus bij Beach Team Nederland, zijn er wat meer geworden. Dus ik hoop, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet nog niet precies het deelnemersveld, want dat hangt altijd af, omdat dat een week van tevoren pas bekend is, wie er allemaal mee gaan doen. Ik weet alleen wel dat Alexander, Olympisch brons en wereldkampioen, en ik dus samen mee gaan doen. Dus dat is hopelijk al spektakel genoeg op zich. Wij spelen dan wel de 2-2 de hele week voorafgaand. Zijn de velden beschikbaar voor scholen, zijn er andere toernooien, bedrijven, event. De velden ligt er al een hele week. Mensen in de buurt die kunnen even langs gaan en kijken, want elke dag is er iets te doen. Je ligt inderdaad aan de competitiestrijd en nu moet ik wel zeggen dat ik goed vertrouwen heb dat Alexander en ik ook op de zondag actief zullen zijn. Dat betekent dat we op de zaterdag 2 of 3 keer moeten winnen en dan ben je door naar de kwartfinale. Ik zie dat zeker geen probleem in principe voor ons als we gewoon lekker fit zijn en spelen. Dus als het goed is zijn we allebei de dagen gewoon actief.

Geronimo van Shepherd. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. En net kon ik er niet opkomen. Natuurlijk, Weiland Donald Sutherland. Die speelde mee in Cloudbusting van Kate Bush. En dan, ik moest er toch aan geloven. Nou, aan geloven. Ik ging er vanzelf naartoe. Van de week naar de film geweest, Michael. Er is een hoop over geschreven. Je moet er gewoon zelf naartoe gaan. Ik vond het helemaal geweldig. Het ging voornamelijk over zijn strijd met zijn vader om daar los van te komen. En dat is gelukt, want de heer Jackson heeft een enorme sterke wil. Net als zijn vader, dus dat blijft toch lastig. Maar ik werd helemaal in het verhaal gezogen. Ik heb zitten genieten.

Ja, de Beastie Boys met... Hey, hey, lady. En daarvoor Michael Jackson met Billie Jean. Ja, nou, einde van het programma ga ik toch nog even terugkijken naar het afgelopen sportweekend. Demi Vollering, wat een geweldenaar. Die wint op de laatste dag de Giro voor dames. En ze heeft nu alle drie de grote rondes gewonnen. Tour de France, de Vuelta. En nu staat de Giro daar ook bij. Geweldig. Dan natuurlijk de motorsport, Formule 1. Ik weet niet of er heel veel mensen... Na 5 seconden had ik al zin om de tv af te zetten. Toen Max Verstappen natuurlijk bleef staan met zijn auto en uiteindelijk ook uitviel. 0 puntjes gescoord door de Nederlander. Maar hij heeft geluk. Er was toch wel damage control, want Leclerc viel uit, Norris viel uit. En Russell die haalde ook 0 points. Dus het valt nog mee. Ik denk niet dat hij wereldkampioen gaat worden. Maar ja, je weet het nooit. Volgende week staat de grote prijs van Spanje, Barcelona, op het programma. En dan komt er een nieuwe motor voor Verstappen. Dus wie weet kan hij dan de hegemonie doorbreken van de beste man. Antonelli, die won hem. Tweede werd Hamilton en derde toch nog een Red Bull op het podium. Hadja, eindelijk pakt hij in ieder geval wat puntjes. Ja, en dan... We kunnen er niet omheen. Het WK voetbal staat nu echt bijna hard op de deur te kloppen. Aanstaande donderdag 11 juni. Dan is de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika om 21 uur. En Oranje speelt op dit moment tegen Oezbekistan in New York. En het grappige is, direct na de wedstrijd... dan spelen de reserves van beide landen ook tegen elkaar op hetzelfde veld. Zonder publiek. Dus eerst moet publiek eruit. En dan iedereen die niet gespeeld heeft, die spelen dan tegen elkaar. 2 keer 35 minuten om toch... Ja, er moet toch gespeeld worden. Zeker bij deze warme temperaturen wil Koeman dat de spelers wennen aan de omgevingstemperatuur. En om daarmee leren om te gaan. En dan gaan we op naar de wedstrijd tegen Japan van aanstaande zondag. Maar zover is het nog niet, dat duurt nog even. Ja, en wat er altijd bij komt bij die wedstrijden... is dat er een heleboel artiesten nummers uitbrengen die te maken hebben met WK. En ik kijk naar buiten, het valt nog mee, maar er zijn toch her en der al straten... een beetje versierd met de oranje vlaggetjes. Bij ons gaat het deze week ook gebeuren, denk ik, in de straat. Altijd, ja, ik vind het altijd wel gezellig. Het heeft wel wat. En laten we dat nou doen, want misschien kunnen na 3 wedstrijden alle vlaggetjes... Maar dat vind ik mooi van Nederland. Dan is het ook meteen medogeloos. Op het moment dat ze verliezen, gaan mensen dan naar buiten om die vlaggen eraf te rukken. Zo gaat dat meestal. Tenminste, bij ons wel. Ik denk dat het bij jou niet anders is. Ja, er zijn een aantal artiesten uitgekomen. En één van die artiesten die een nummer heeft gemaakt over het WK... dat is de Turbo Tucker. En het leuke is, die zijn van de week in de avonddienst te gast... aanstaande donderdag bij Ralf en Nienke in de uitzending. Tussen 7 en 9 komt de Turbo Tucker langs aanstaande woensdag. Dus dan kan je meer over hem horen. Hij heeft een lekker nummertje gemaakt met de spreekwoordelijke naam... Koeman, Koeman. Dit is de Turbo Tucker.

0: Edwin van der Spar.
1: Oh, de muziek gaat al zachter, hoor ik. Nou ja, ik ga gewoon nog even door, want ik ben nog niet klaar.
0: Jaap Stamgast. Arjen Brommer. Schapie Simons. Giovanni van Bokworst. René van der Geit.
2: Meneer.
0: Donnie van de Kweek.
2: Meneer.
0: Ja, ik ga nog even door. Wacht even, nog twee. Pierre van Hooijdonk. En als laatste, Filip Kolkukeluku. Adjo.
3: Hey, mijn naam is Marlou Pascal en mijn nieuwe single Spanish Dreams is nu te beluisteren op Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzink Bouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid, was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar een motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen, is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de Genèvestraat in Enschede liep zondagmiddag aanzienlijke schade op door brand. De brandweer voorkwam verspreiding naar omliggende panden. De melding kwam binnen rond 5 uur en er was ook flinke rookontwikkeling en vlammen. De woning raakte zwaar geblakerd en onderleed ook forse schade. Zondag trok een sacramentsprocessie door de Enschedese binnenstad, voor het eerst in de parochie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren en dit jaar is dat 4 juni. De meeste kerken vieren dat op zondag erna. De hostie werd in een monstrans in processie door de stad gedragen. En Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden eigenaar van het vuurwerkbedrijf waar de Enschedese ramp plaatsvond, dient aangifte in tegen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Zijn vader Rudy had al aangifte gedaan, maar die procedure werd geschrapt. Bakker beschuldigt hen van afpersing en misbruik van gezag. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond trekken de buien langzaam weg naar het oosten. Komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 11 graden. En morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. En is het in de ochtend overwegend droog.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak jezelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er 2 op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. Demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een woning aan de Genèvestraat in Enschede liep zondagmiddag aanzienlijke schade op door brand. De brandweer voorkwam verspreiding naar omliggende panden. De melding kwam binnen rond 5 uur en er was ook flinke rookontwikkeling en vlammen. De woning raakte zwaar geblakerd en onderleed ook forse schade. Zondag trok een sacramentsprocessie door de Enschedese binnenstad, voor het eerst in de parochie. Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren en dit jaar is dat 4 juni. De meeste kerken vieren dat op zondag erna. De hostie werd in een monstrans in processie door de stad gedragen. En Raymond Bakker, de zoon van de in februari overleden eigenaar van het vuurwerkbedrijf waar de Enschedese ramp plaatsvond, dient aangifte in tegen ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Zijn vader Rudy had al aangifte gedaan, maar die procedure werd geschrapt. Bakker beschuldigt hen van afpersing en misbruik van gezag. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond trekken de buien langzaam weg naar het oosten. Komende nacht zijn er ook opklaringen. Het blijft wel droog. Het koelt af naar 11 graden. En morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. En is het in de ochtend overwegend droog.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger, de man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. Hij maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de BUMA Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De BUMA Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de hit zo goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken, zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie-eenheid.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt